0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het Hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al Parage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Music matters.

0: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
1: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
2: Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Medi-market.
14: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Really? Music Man.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
9: Hey hey, Emily van Prik en Tek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
10: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
11: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
12: Hier, mama. Speciaal voor u.
13: Oh, dat had je echt niet moeten.
14: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
12: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
14: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
12: Oei.
15: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
16: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de immo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
18: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
19: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
18: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
20: Music matters.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Wittok.
12: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. Daarnaast is er het veer, zijn er voldoende wandel- en fietsopties. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
11: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend toe aan vernieuwing. De werken zullen bijna een jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder 2 bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS opnieuw schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Vorige week heeft Iran trouwens een nieuw plan op tafel gelegd om de situatie daar op te lossen. Het is nu wachten op het antwoord van de VS. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
13: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
11: In de play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
14: Vivi, Music Matters.
15: Thomas en Sien.
16: Ah, los in de intro. Zo doe je dat, na getrouwd te zijn. Amai.
15: Maar dit is wel een beetje een voor en een na, hè, afgelopen weekend.
16: En ik heb het gevoel dat dit de na wel is.
15: Music matters.
16: Maar het was een bijzonder weekend. Moet ik eerlijk toegeven. Bedankt voor de vele lieve wensen, vrienden. Ik ben ze nog allemaal aan het lezen. Heel veel berichtjes, doet mij heel veel plezier. We hebben het er misschien eventueel straks nog even over.

0: Onze vriend Eric Clapton weet er wel de sfeer in te steken. Al van het ochtendgloren, om 6:05, al after midnight. Goedemorgen en hartelijk welkom. We boren een nieuwe week aan. Het is maandag. Dat is vaker zo aan het begin van de week.
1: Het is zo. En mag ik jou toch bedanken, Thomas, voor afgelopen weekend. Ook vooral omdat jij voor een perswaardige actie hebt gezorgd.
0: Ik hoop dat we dat die van dit jaar kunnen afvinken. Ja. Ik hoop dat onze baas ook luistert. Dus onze baas had graag dat we nog een perswaardige actie konden
1: doen. Maar je hebt HLN gehaald.
0: Ja. Dus, kijk.
1: Dankjewel.
0: Ik kan nu wel niet... mocht onze baas al luisteren, ik kan dat niet elk jaar doen. Dan snap je de trouwen. Doe je uiteindelijk toch maar... meestal maar één keer.
1: Meestal, ja.
0: Maar ik ga het bij de laatste keer nu wel houden, denk ik.
1: Het was prachtig. Het was echt leuk. Het was mooi. Het was ontroerend. Ik ben heel fier dat ik erbij mocht zijn. Het was heel mooi.
0: Dat is fijn. Dat is fijn. Ja, kijk, ik ben bijna weer al blij. Het is niet te geloven, eigenlijk. Ja, het was... en dan stoppen we mij jammeren over mijn trouwfeest en zo. Maar het was voor mij, voor ons, hè, voor Tine, mijn vrouw. Mijn vrouw. Het was echt alles wat je van een trouwfeest in het allerbeste geval kan verwachten. Heel veel liefde, heel veel lol, heel veel gelachen. Begon al in het stadhuis. Ik was ook al vergeten, maar dus op een bepaald moment zeggen ze dan in het stadhuis van Gent: hier dan de bruidegom met de kinderen.
1: Zeg maar, dat was ook een figuur.
0: Ja, dat is echt goed. Ja, onze schepen. Oh, ben nu even als gênant bij zijn naam kwijt.
1: Nee, maar de vrouw die ook alles in goede banen.
0: Ja.
1: Dat was geweldig.
0: Maar ik zag zelf toen ze dat zeiden, de bruidegom met kinderen, de roedel die ik achter mij aansleep op dat moment. Dat is wel, ik moet er wel eerlijk bij zeggen.
1: Alle lieven ook erbij.
0: Er is nog een prachtige plusdochter bij met haar lief. Een aantal van mijn kinderen hebben dan ook nog een lief. En dat zag er echt gewoon van, wat heet een tienen uitgesproken? Hoeveel kinderen kunnen maken eigenlijk?
1: Dat was heel veel, ja.
0: Ja, dat was heel mooi. Lang verhaal kort, alleen maar gelachen en gebleid. En gepleit van het lachen en gepleit van ontroering. En wie heeft de hoofdvogel afgeschoten? Dat is mijn oudste zoon, Leon. Die heeft een speechje gedaan waar ik echt gewoon nog altijd het voel opkomen. Als ik denk van hoe schoon was dat. Maar dit allemaal terzijde.
1: Dus eigenlijk mag ik een beetje je huwelijksreis beleven deze week, want jij bent gewoon aan het werken.
0: Witte
1: broodsweken brengen wij samen door dan.
0: Allemaal te veel woorden met ons twee. Dat is mooi. Ja. Het doet mij ook een beetje denken, en aansluitend bij trouwen, Ivan Leko heeft ook een opmerkelijke quote gegeven. Je moet de bal... Sorry, ik zal straks eens voorleggen aan onze sportvideo ook. Hè. Dus wat heeft Ivan Leko gezegd? Je moet de bal behandelen als een vrouw. Ze op het juiste moment, vanuit de juiste hoek, enorme trap verkopen. Nee, dat was het niet. Liefde en respect, had hij gezegd. Van, inderdaad, liefde en respect. Dankjewel, vrienden, voor de vele lieve felicitaties. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat jouw wilde plannen zijn voor deze prachtige week. Je mag het altijd laten weten via de Willy-app. Willy.

0: Surfen, de nieuwe single, lekker strak, lekker kort, van Sons, die er natuurlijk bij zijn in Italië in oktober op onze allereerste Willy Escape. Daarvoor zijn de tickets, ja, of toch de winnende tickets, de deur uitgegaan donderdagavond bij Wim Oosterlink. Maar je kan wel nog steeds boeken als je mee wil.
1: Voilà. Er is een goede vraag van Roel. Goedemorgen, Thomas en Sien. Sien, hoe verliep het op jouw kraamafdeling op de rommelmarkt van Vlierbeek? Ja.
0: Goed. Ik vind het altijd wel uiteindelijk toch echt vreselijk als je al die rommel zo moet verzamelen in je huis, dat dan naar daar brengen, zo dat hele kraam opstellen. En dan ja, heel de dag daar zitten, verkopen. Mensen die echt werkelijk mensen die afbieden op dingen waar ik 50 cent voor vraag.
1: Ah ja, ja, kijk.
0: Is 20 cent ook goed? Ja. Pak het mee.
1: Zien.
0: Plak het mee.
1: Kijk, ik kan mij zeker als getrouwde man niet op jouw boezem fixeren. Ja. Maar misschien je hand er eens inschuiven. Wat denk je? Oh, afbieden, dat is je dingetje nu. Hè?
0: Nee.
1: Kijk, je zou echt een halve stuiver nog door midden bijten als je kon.
0: Ja, maar ik ben echt geen afbieder.
1: Nee. Maar dat durf je dan weer niet.
0: Nee. Okay. Ik betaal altijd veel te veel. Ja.
1: Goed.
0: Ja. Maar dus het was plezant. Leuke sfeer. Ik heb koffiekoeken gekregen van een luisteraar. Die mij echt 3 uur lang aan het zoeken was.
1: Ah.
0: Omdat het een hele drukke rommelmarkt was.
1: Ja.
0: Ik heb u eindelijk gevonden. Dat was heel tof, ja.
1: Allee.
0: Ja.
1: En heeft hij iets gekocht?
0: Nee.
1: Nee?
0: Maar die heeft koffiekoeken gebracht.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het enige wat er toe doet. Kijk. Oh, ik vind alle platen toepasselijk nu eigenlijk. Heel vaak als je rommelmarktjes doet en daar zelf met een kraam staat, dan doe je ook eens een klein toerke op de rommelmarkt om dan helemaal op het einde vast te stellen van ik ben precies met meer rommel naar huis gegaan dan ben ik gekomen. Heb je zelf ook dingen gekocht?
0: Nee, ik heb niks gekocht. Niks. Ja.
1: Dan ben ik dan weer zo nog meer rommel verzamelen, want ik had net van alles verkocht.
0: Pas op. Yoko is wel redelijk ruimschoots rondgegaan. Dus
1: ah, ja.
0: Ze heeft het goed gemaakt. Ja.

0: Dat is iets raar, hè, Sien, eigenlijk.
1: We waren van plan om niks te zeggen, maar we kunnen dit niet anders dan even toch kaderen en inleiden.
0: Ja, The Cure, prachtige song, de mens ergens onderweg ook, maar de overgang is afschuwelijk. Het lijkt plots alsof dat ergens onderweg van de mens alleen maar op vals gestemde instrumenten is ingespeeld. Goed luisteren, de overgang komt.

0: trekt een beetje tegen, hè?
1: Ik vind het heel raar. Als je dat nummer apart hoort, heb je dat toch niet?
0: Nee, maar het gaat al beter gaan.
1: Het gaat al beter.
0: Ergens onderweg dus. Dit is de mens.

0: Ergens onderweg van de mens. Straks om 8:30 hebben wij een toffe aankondiging. Dus zo meteen om 7:30 vieren we al een verjaardag.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Tickets en info. Grensrock.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
5: mama
4: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Ixina.
8: Ixina, ja aan je dromen.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
1: Thomas en Sien.

0: hoor dat graag, een hitsige banjo links in mijn oor. Sex Lows van Beck. 7:55 en we zijn maandag, vrienden. Maandag 4 mei. En
1: dan is 4
0: mei.
1: Doen,
0: is er wel eens iemand op
1: de nee, ik ging zeggen jou vieren ook, hè? 4 mei. Vandaag mag het nog wel een beetje, hè?
0: Ah ja, ja, tuurlijk.
1: 4 mei, sorry. Slecht
0: het werkwoord. Gans mei vieren en voor de zekerheid ook juni er nog eens bij.
1: Oh, wel, ja.
0: Maar eerst de jarige van de dag. Alle aandacht daarvoor.
1: Het is een song die jarig is vandaag. Het nummer Dancing in the Dark stond op het album Born in the USA van Bruce Springsteen. Natuurlijk kwam uit in 1984 op 4 mei. En dat nummer is er gekomen na een hevige discussie met zijn producer. Die had gezegd van Bruce... Ja, tof nummers die je hebt geschreven voor het album, maar we missen nog zo een nummer dat zo gegarandeerd een hit zal worden.
0: Ja.
1: Waarop Bruce ja, toch redelijk furieus werd, want hij had 70 nummers aangeleverd.
0: Ah ja, kijk.
1: Dus de producer had wel degelijk 70 nummers om uit te kiezen.
0: En nog niet
1: maar toch
0: echt
1: vond
0: content.
1: Hij, nou, toch ja. Nog geen hit. Dus oké, hij ging die avond uit, daarna nog steeds kwaad naar zijn hotelkamer.
0: Ja.
1: En uit pure irritatie heeft hij een beetje ja, een nummer over de muziekindustrie geschreven en over zijn ja, irritatie... Daarover vooral.
0: Ja.
1: En dat is dan Dancing in the Dark.
0: Maar dat is het niet. Dat is echt uit pure colère dat hij een wereldhit heeft geschreven.
1: Ja, uit pure colère.
0: Okay.
1: En er zijn nog wel toffe verhalen over dat nummer natuurlijk. Want je weet wie er in die videoclip mee danst van Dancing in the Dark?
0: Oh, dat weet ik nu eigenlijk oprecht niet meer.
1: Courtney Cox.
0: Ma.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ah ja, de piepjonge Courtney Cox.
1: Juist. Monica van Friends, uiteraard.
0: Ja, juist.
1: Ze was toen nog totaal onbekend. Ze was 19 jaar. Ze kregen $350 om eventjes mee te dansen in die club.
0: Okay.
1: Maar die is natuurlijk iconisch geworden. En Bruce danst daar zelf ook zo'n beetje raar in die club. Waar de fans tot op de dag van vandaag nog steeds
0: het
1: mee
0: lachen. Het register wat verlaten van zijn imago. Van, hoe zijn je nu aan het dansen, dude? Wat is dat nu?
1: Misschien nog aan het opbouwen.
0: Een heel mooi meisje naast mij ook aan het dansen. Sorry, daar gekke bewegingen.
1: Dus wel iconisch nummer natuurlijk van Bruce Springsteen. Dancing in the Dark kwam uit in 1984 op 4 mei.
0: En klinkt nog altijd poepvers, zeg. Dat is toch het mooie aan dat soort van hits.
1: En het werd de gegarandeerde hit. Voilà.

0: Monica van Friends, Courtney Cox, inderdaad. De legendarische clip van Dancing in the Dark. Zeer van 84, want in dat korte tijdslot, ik denk tot en met 86, kon het nog om met de vingerknep te dansen. En te doen als wat dan normaal is. Heel de tijd zo op alles dansen. Misschien... En niet in de gaten hebben van het mag al, doe gewoon rustig.
1: Maar door. Misschien komt dat ook wel terug, net zoals kledij terugkomt. Ja. Komen danspasjes ook terug?
0: Het komt terug, maar alleen maar als uw moeder op de dansvloer staat. Ja. Dus, dan zie je het, zo werd toen gedanst. Maar mooi. Dancing in the Dark dus. Dit is Hideous.
1: We blijven in hetzelfde thema. Don't wanna dance anymore.
0: Ja, het is verdomme. Ook goed, Hideous. Ook goed. Het is maandag. We doen het aan ons eigen tempo. Zeker wel.

0: artiest is nog niet heel erg goed wakker. Daar gaan we naar op zoek zo meteen. En zo kan je een thermos winnen. Wil je meespelen? Stuur je thermos via de app.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Thomas en Sien.

0: The Future van de Van Jets. Bijna 7:45. Dit de enige unieke gelegenheid vandaag om de thermos van Willy te pakken te krijgen. Eén ding is zeker. Die zal vandaag of naar Mark of naar Kat gaan of naar geen van beide in het slechtste geval. Goedemorgen, dag Mark.
1: Goedemorgen Thomas.
0: Je maakt een wakkere indruk of je kan heel goed doen alsof...
1: Ik ben er nog niet zo lang uit, dus het is eerder doen alsof, vrees ik.
0: Ja, oké. Okay. Goed gedaan in elk geval dan. Kat, hoe zit het met jou? Voel je kwik en monter op maandag?
2: Ja, ja. Okay. Helemaal.
3: Mark en Katie, denk ik, is het, hè? Of?
2: Ja, Katie is het.
0: Maar ik dacht, ik doe lekker vlot. Ik noem je Kat vanaf nu.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Ik zal je Katrientje noemen, is goed? Ik zal je ook wel graag, hoor.
2: Goed.
0: Sorry. Goed, Marcus en Katrientje. Opgelet.
3: Jullie zullen zo meteen een band of artiest horen die nog niet echt heel goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk de opgave en dan mag je een gokje wagen. Het is natuurlijk het fijnste dat iemand wel sowieso zijn of haar naam roept. Want dan kunnen we een thermos en een pet aan de verliezer weggeven. En dan is het prijs voor beide kandidaten. Dus voilà, ga er gewoon voor als je denkt het te herkennen. Meteen je naam roepen. Dit is de opgave.
1: Mark.
3: Oh, Mark, goed.
0: De zang was nog net niet ingezet. De R was alleen nog maar hoorbaar van de zang. En Mark denkt het al te weten. Goed, als dat zo is, dan win je de pet. Dan ben je de thermos liever in zijn pet voor Katty. Maar eerst het juiste antwoord. Welke band is volgens jou nog niet goed wakker?
1: Ik dacht de baslijn te herkennen van Interpol.
0: Even luisteren. Mark, dat is helemaal correct. Ja, schitterend. En snel geraden ook, jongen. Amai, heel goed gedaan. Proficiat, de thermos is voor jou. Katty, jij wint een pet. Hopelijk ben je daar ook blij mee.
2: Die mag bij de collectie.

0: klopt, Joris. Klopt, dit had zo op Black Star van Bowie kunnen staan. Ik voel helemaal wat je bedoelt. Inderdaad, een moshpit ga je er niet mee creëren. Met de nieuwe van Arctic Monkeys. Maar wat een nummer, jongens. Opening night. Dit is nog Arcade Fire. En Rebellion Lies.
1: Als er nummers zijn, nee, ik was aan het denken... Als
0: je kunt ook mijmeren op de radio, nee, hè. Dat is,
1: ja, maar ik ging zeggen, als er nummers zijn die een moshpit creëren, dan zou ik er recht van weg blijven. Dus voor mij is dat echt alleen maar goed dat het geen moshpit creëert.
0: Ah ja, oké. Ik snap wel het
1: beter
0: fenomeen.
1: Beter zo. Ja. Okay.

0: De uber-nerd van Willy heeft hier meteen ook even laten weten. Ik had er nog niet op gelet. Het is Star Wars dag eigenlijk ook, hè. May the 4th be with you. Elf jaar opnieuw. Zeer mooi. Dat en P-dag natuurlijk.
1: Moet je nu eens iets weten?
0: Ja, heel graag.
1: Mark?
0: Ja?
1: Die net de thermos heeft gewonnen.
0: Ja? Is jouw vader?
1: Nee, hey, niet mijn vader.
0: Wat?
1: De vader van Lies, onze fantastische stagiaire.
0: Maar echt?
1: Ja, hij zegt, je moet ze nu opsturen, geef ze maar mee met ons, Lies.
0: Voilà. Goed gedaan, denk ik. Allee, tof.
1: Hoe tof.
0: Ja, goede dochter als stagiaire. Ja. Zeker wel. Goed gedaan. Ja.

0: echt iedereen ook waarschuwen. Als je zo'n handige drinkbus hebt zoals ik, je moet dat niet een paar dagen laten staan met nog een slok water in. Ik heb daarnet ze uitgespoeld. Het is echt de fles des doods die ik daarnet gewassen heb. Verschrikkelijk gewoon. Gewoon water, jong. Amai. Smerig. There's no other way van Blur.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
6: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
5: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna een jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heel Lang Kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
7: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel, de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
5: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is nu wachten op antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met de Zone dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League bekijken. En ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Ik dacht dat we dat van dat Timmy de Walvis ding ging vanaf zijn. Maar jongens, toch.
8: Thomas en Sien.
0: Kan toch niet. Ja, ze zijn hem kwijt, want zijn trekker is er niet meer of zo.
9: Dus, faalt.
0: Die faalt. Of die zal die ook beter niet in zijn spuitgat gestoken, denk ik. Maar goed. Enfin, dus zo zoeken Timmy de Walvis.
9: Music matters. Blijven luisteren zo meteen om 8:30. Een belangrijke aankondiging.

0: Down van Magna Pop. Vrienden, ik was een beetje, ja, ik vind het een beetje jammer. Veel vorige week is het zeker meer dan voldoende over Timmy de Walvis gegaan. Die daar echt wekenlang heeft liggen dobberen op een zandbank in de Duitse Oostzee. En maar niet wegraakte. Nu uiteindelijk is hij in de schip getrokken. Zijn ze daarmee beginnen varen. Ja. En nu is hij gelost. Enfin, hoe noem je dat? Ja,
1: hij is gelost in open zee.
0: Is het een trekker kwijt? Nu, ja. Ik zeg dat ze daar zijn spuitgat hebben gestoken. Dat is wellicht niet zo. Misschien valt het gewoon in zijn aars. Maakt niet uit. Maar ze waren ook blij dat ze van die potvis verlost waren.
1: Ze weten niet zeker of de trekker echt stuk is. Het zou ook kunnen dat de trekker gesaboteerd is.
0: Oh,
1: want de laatste dagen aan boord was de sfeer erg gespannen voor Timmy vrijgelaten werd.
0: Oh, ja.
1: De dierenarts die mee aan boord was, verklaart zelfs dat iemand heeft gezegd, eindelijk, dat rotbeest is weg.
0: Ja, allee, ik wil nu niet zeggen dat dat een vilijne walvis was. Zeker niet, maar ik heb er ook niet zo heel veel mee te maken gehad. Maar tegelijk voel ik toch ook van, kijk, als Timmy, die daar toch wel echt in al zijn hulpeloosheid heel lang heeft gelegen en dan nog niet wegraakt en zo. Als dat het genetisch materiaal is waarmee we verder gaan bouwen aan het walvisbestand, dan is Timmy misschien niet de winner om mee van start te gaan, denk ik. Oriëntatie nul.
1: Nee.
0: Eén ding moet hij bijhouden, zijn fucking tracker. Dat is zelfs niet gelukt. Allee, ik weet niet.
1: Maar het kan ook sabotage zijn. Hè?
0: Ja, dat is echt toch in die aars had geduwd.
1: Ik voel dat de Netflix-documentaire in de maak is.
0: Timmy, the story. Wauw, kan niet wachten.
1: 100%.
0: Zeer goed.
1: Moest jij ooit nog een jobverandering in overweging nemen, ja. Thomas? Kan je misschien voor het vak opvoeder gaan?
0: Oh, maar ja, echt waar. Want, ik ga nog liever gewoon echt lijken gaan wassen dan dat ik dat doe.
1: Maar je doet dat al heel je leven.
0: Lijken wassen.
1: Je hebt al 4 stuks opgevoed.
0: Ja, het is daarmee. Dus ik heb daar een beeld van. En ik vond dat heel fijn. Maar ik ben vooral blij dat die ondertussen allemaal groot genoeg zijn.
1: Maar er is een campagne gelanceerd, specifiek. Het zat net ook in het radionieuws. Om dus mannelijke opvoeders aan te spreken. Omdat er natuurlijk al jarenlang een zeer nijpend arbeidstekort is. Personeelstekort. In die sector, hè, specifiek.
0: Ja.
1: In de kinderopvang. En natuurlijk wordt er een heel potentieel niet aangeboord, omdat mannen zich vaak gewoon niet aangesproken voelen, omdat het nog steeds...
0: Nog altijd?
1: Zeer uit... Maar ja, het is... Het radionieuws zei 3% is mannelijk. De krant spreekt zelfs maar over 1,5%.
0: Ja, dat is boven.
1: Ja, dat is echt niks, hè.
0: Ja.
1: Blijft natuurlijk een hardnekkig vrouwelijk beroep, of toch in de perceptie.
0: Ja.
1: Dus ik vind het wel een goede campagne.
0: Denk je dat er heel veel mannen zijn die eigenlijk wel best zin zouden hebben, maar de stap niet durven zetten of denken van... Ja,
1: ik denk dat wel. Ja? Ik denk dat dat bij veel mannen gewoon zelfs niet opkomt. Plus, bijkomend probleem is natuurlijk dat het een zeer laag betaalde job is.
0: Ja, en heel hard werken.
1: En dat blijft in onze maatschappij nog altijd zo, dat mannen toch wel vaker gaan voor een hoger betaalde job en dat vrouwen toch vaker gaan voor, maar dit is iets wat ik graag doe.
0: Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen.
1: Die arbeidsvoorwaarden moeten naar omhoog.
0: Ik vind het op zich een heel aantrekkelijke job. Het enige wat mij afstoot is die kinderen.
1: De kinderen. Ik wist dat je dat ging zeggen.
0: Laat maar.
2: Willy.
0: Ja. Allee. Dadelijk eens naar onze weer Willy bellen. Frankje Dubocage, het was toch een belangrijk en mooi weekend voor hem. Want het is vooral
1: het is minder nu, hè?
0: Prachtig zonnig geweest. Ja. Dus kijk, voilà. Wat mogen we verwachten deze week? We vragen het dadelijk aan Frank. Jumping Jack Flash, dit zijn Rolling Stones. Goedemorgen!

0: Massine is een nummer voor jou. Ik hoor nu pas, het is echt een volledige roedel, totaal ontstemde doedelzakken ook nog onder. Nu is het weg, nu is het weg. Dat was juist daar vooraan. Ja, dat fijn. Kan ook in mijn schedel zijn. Het was nogal een stevig weekend. Dus.
1: Ja. Na alle teasertjes hebben ze nu echt een nieuw album aangekondigd. Op 10 juli brengen de Rolling Stones Foreign Tongues uit. Dat wisten we eigenlijk al door alles wat ze overal ter wereld hadden opgeplakt. Maar nu is het zeker.
0: Oké, okay. 10 juni.
1: 10 juli.
0: Juli. Ja. Oké. Okay. Ça va, Frank? Even iemand een defibrillator.
2: Oh, sorry, was ik al op antenne?
0: Ja, Frank.
1: De Weerbilly. Kon jij niet weten.
0: Ik had uw doodsreutel net ontdekt. Herkend, liever.
2: Ja. Ik heb een beetje een vervelende hoestje, maar voor de rest oké, hoor.
0: Oké. Wordt het weer dat vervelende hoestjes kan laten wegsmelten als sneeuw voor de zon?
2: Goh, ja, veel zon gaan we niet.

0: dan gaan we dus echt ongeveer op sommige plaatsen misschien ja, rond een maand hoeveelheid krijgen. En dat op 2 dagen Oeh. Tijd. Dus dat, ja, dat, is veel. Dat is echt veel. Hè?
1: Ja, dus dat is echt heel veel.
2: Dat is dan ook niet goed natuurlijk voor de grond, want te veel water...
1: Dat is te veel in één keer. Hè?
2: Ja, dat is te veel in één keer.
1: Moet er allemaal door kunnen natuurlijk ook.
0: Ja, inderdaad. Dat is wel een feit. Nu, langs de andere kant is het ook wel zo dat... Enfin, er is een kleine kans nog op wat onweer. Maar het meestal zal het wel gezapige regen zijn. Hè? Dus het is gewoon langdurige regen die er gaat vallen. En dat, ja, als je natuurlijk continu regen hebt, dan krijg je ook die hoeveelheden. Dus ik ga er wel vanuit dat het in principe wel goed is voor de natuur.
1: Maar, ja, het is een tijd om door te dringen. Het is niet één groot stortbad in één keer.
0: Nee.
1: Dat is goed.
0: Ja, dat is zo. Maar dus op dit moment nog droog. Hè, dus, maar geleidelijk aan gaan we zien dat in het centrale gedeelte van ons land dat er hier en daar toch al een buitje kan ontstaan. En dan hebben we nog een actieve regenzone die nu boven Frankrijk zit. En die gaat eerst de Ardennen aandoen en gaat dan ook verder opschuiven richting het centrale gedeelte van ons land. Centrale gedeelte, dan bedoel ik bijvoorbeeld zowat Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Limburg, provincie Antwerpen, provincie Henegouwen. Dat is zowat dat gebied waar de meeste regen gaat vallen. En op het warmst van de dag eventueel in het centrale gedeelte dat er daar ook een enkele donderslag kan gehoord worden. Dus, want het is op zich vandaag nog relatief zacht met temperaturen die kunnen oplopen naar 18 of 19 graden.
1: Oh ja,
0: en dan, ja, het is eigenlijk altijd diezelfde regenzone die een beetje naar het oosten gaat. Dan komt die weer naar het westen en dus gaat die weer naar rechts, naar links. En dat is wat we de komende 24 tot 48 uur gaan meemaken. Het enige is dat gedurende de nachtperiode, als dat wel kouder wordt, dat die wat minder actief wordt. Maar ja, dus vanavond en vannacht hier en daar is opnieuw af en toe wat lichte regen. Morgen gaat dat dan weer intensiveren, dus dan krijg je weer behoorlijk wat regen. Maar momenteel zelfs toch matige regen is mogelijk. Het zal voor heel de dag zijn, hè. Dinsdag dus morgen. Ook het woensdagochtend hebben we daar nog mee te maken, dus ook dan is het nog regenachtig. En het is vooral in de loop van woensdag namiddag dat we zien dat boeltje allemaal wat opschuiven richting het oosten en dat we daar dan uiteindelijk wel verlost gaan geraken. Hè. Dus tegen woensdagavond, dan zou het overal droog moeten zijn. Nu, er is één regio, ik weet niet, ik heb het nog niet vermeld, denk ik, één regio waar het zo goed als droog blijft. Dat is het uiterste westen van het land, hè. De kustregio West-Vlaanderen. Het ziet eruit dat die regenzone daar net niet geraakt. Dus daar blijft het dan weer juist zo goed als droog, dat wel.
1: Ja.
0: En wat ook belangrijk is, woensdag bijvoorbeeld, hè, dus dat wordt wel droog in de loop van de namiddag, maar dan komt er even wat koudere lucht onze richting uit. 11 graden is de maximum temperatuur.
1: Oeh, woensdag. Allee. Ja, dat is een ander paar mouwen. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
2: Een extra paar mouwen aantrekken, denk ik vooral.
0: Een extra paar mouwen. Ja,
2: oké, Frank. Ja, goed. Ja. Dan zijn we weer bijgepraat en dan luisteren we morgen verder. Dankjewel.
0: Ja, dat is goed.
1: Fijne dag, Frank. Tot morgen.
3: De Weerbilly.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei oei oei oei oei oei oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Crazy Deals!
11: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
12: Amai, dat is echt wel zot.
11: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
12: Is dat ook open op Hemelvaart?
11: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Thomas en Sien.
15: Dadelijk heugelijk nieuws hier bij Willy.

0: Close. Het is 8:30. En heugelijk nieuws, want...
1: De Willy Album 500.
2: Ja, die komt terug. Dat weet je sinds vrijdag 1 mei. Dan mocht Jan van den Bossen dat heugelijke nieuws aankondigen. En wij kunnen dan ook nu zeggen dat sinds 8:30, sinds nu dus, de stemming open staat via willy.radio en via de app. Je kan nu je top 3 of misschien zelfs je top 20 doorsturen als je daar zin in hebt. Wat zijn voor jou de beste albums aller tijden? Laat het weten via willy.radio en via de app. En dan beginnen we eraan op maandag 18 mei. 2 weken lang de Album 500, de Willy Album 500 hier op de radio. Vanaf 10 uur telkens bij Annelies zal zij de beste albums aan elkaar praten. En dan doet Roos dat ook en Wim dat ook natuurlijk. Zo gaat dat dan bij die lijstjes. Wij mogen niet meedoen, maar we zullen wel een haakje vinden. Hè.
3: Ja, zeker wel. We gaan erover mee over nadenken en het er mee van genieten in de allereerste plaats. Zou je me nu willen geloven dat ik plots glashelder een album voor mij zie van dit is alvast 1 in de top 3. Dus
2: ik kan het vasthouden en opschrijven.
3: Ja, kijk. Ik ga het gewoon vertellen al. Dan kunnen het gewoon mij helpen onthouden.
2: Ja.
3: Maar dit jaar moet in mijn top 3 het legendarische album in de oude versie zelfs zo een beetje in een soort van gekrakeleerd leren hoes te vinden.
2: Ja?
3: De Deja Vu plaat van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja,
2: okay.
3: Die moet erin. Die moet er dit jaar in. Ben ik nu getrouwd, dus de gêne is helemaal voorbij. Dus ik ga voor de ultieme papaatjesplaat. Dat is het. Déjà vu.
2: Ik hoor het. Ik weet niet of ze er vorig jaar in stond.
3: Als dat niet zo is, dan ben ik nu weg.
2: Ik weet het niet.
3: Als dat er niet in zit, dat kan niet.
2: Ik ken het niet van buiten. In elk geval, dus vanaf 18 mei beginnen we eraan, 2 weken lang. En dan de maandag de 25e, dus de start van de 2e week van de Album 500, dan maken we alvast de top 10 bekend. En dan kan je daar al op beginnen stemmen. Want die top 10 die kunnen we op het einde dan nog door elkaar schudden door de stemmen van de Willys.
3: Mm-hmm.
2: En dan op 29 mei, vrijdag 29 mei, is er de grote finale in...
3: De edele steden Gent.
2: De Music Mania 2.
3: Mania, dat werd godverdomme tijd, zeg.
2: Ja.
3: Dat is...
2: Maar ja, wij moeten wel naar hier komen. Hè. Ik weet niet of je dat
3: geen probleem. Weet, maar... Ik ga wel terug daarna.
2: Ja.
3: Naar de Music Mania. Zo,
2: en...
3: voilà.
2: Ja, je denkt, dit is alles. Hè? We hebben even alles opgesomd. 2 weken lang, Album 500. Je kan vanaf nu stemmen. Grote finale op 29 mei in de Music Mania 2 in Gent. Maar nee, het is nog niet alles.
3: Het is nog niet alles.
2: Nee. Okay. We hebben een gloednieuwe actie. We gaan nog niet vertellen hoe...
1: Willy.
3: Sorry. Ja.
2: Hoe je precies kan meedoen, dat wordt nog allemaal duidelijk. Maar je maakt kans op een zeer dikke prijs. Enfin, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel je weegt.
3: Ja.
2: Want je kan je gewicht in vinyl winnen dit jaar.
3: Ohoho. Ja, dat is fantastisch.
2: Het is echt alleen maar een voordeel
3: voor de
2: mensen
3: dikke
2: willies.
3: Dikke willies.
2: Iets breder.
3: Het is aan ons. Het is aan ons.
1: Music matters.
2: Haalt Pearl Jam het weer dit jaar? Grote kans dat ze zeer hoog eindigen. Dat
3: ja, dat wel.
2: Maar staan
3: en
2: ze
3: verdient
2: op
3: ook het album 10. Ik kan er niet omheen. Maar kijk, iets anders op 1. Zou niet verkeerd zijn. Je gewicht en vinyl. Ik zou, als je meedoet, nu alvast beginnen bunkeren liever. Om dat te verzilveren als nooit tevoren.
2: Sneukelen maar.

0: Goeie vraag, Tommy. De volledige top 10 van de album 500 van Willy. Mijn gewicht in vinyl, is dat zonder of met kleren aan? Tommy, dat is een heel goede vraag. Ja. Ik zou dat liefst met kleren aan zien. Maar tegelijkertijd kan het niet de bedoeling zijn om te doen van... Ja, maar ik draag nu eenmaal elke dag 6 kogelvrije vesten over elkaar.
1: Ik draag een maliënkolder, mag het?
0: Ja. Van roestvrij staal. En ik heb ook heel graag een epaulette van treinpoetrels. Ja. Zo, dat gaat niet pakken. Dat gaat niet pakken, natuurlijk.
1: De essentials, die worden nog besproken.
0: Zeker.
1: Weet gewoon dat we dus op 18 mei aan die album 500 beginnen. Dat je je gewicht in vinyl kan winnen. En dat je vooral nu moet stemmen via willy.radio en via de app.
0: Zeker wel. En dan hebben we het goede nieuws nog niet gehad. Komt er dadelijk aan met onze goed nieuwsjury Freek Braakman. Voor zometeen. Music Matters.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
3: shine. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Thomas en Sien.

0: Other Side van Red Hot Chili Peppers. Ruimschoots, 8:15.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Is Freek Braakman een goeiemorgendag, Freek?
3: Hey, dag Thomas. Ik wil vanmorgen niemand viseren, Thomas, maar ik wil het hebben over stoppen met roken.
2: Ah ja.
3: Het schoentje past en al. Je kent dat, hè.
2: Ik heb watersandaaltjes aan vandaag. Het is goed.
3: Okay. Ja, wel, ik dacht het. 70% van de rokers wil stoppen.
2: Ja.
3: Hoor ik. Maar van degenen die het proberen, het slaagt 1 op de 10. Dat is een keiharde statistiek eigenlijk.
2: Ja, dat is lastig.
3: Maar je kan telkens opnieuw proberen natuurlijk. En misschien lukt het uiteindelijk wel. Maar goed. Zwart, in elk geval, er zijn van alle hulpmiddelen, zo blijkt.
2: Ja.
3: En dit is een beetje de reden waarom ik het aanhaal vandaag. Er stond wel weer wat in de kranten over Ozempic. Dat ook zou kunnen helpen. Het helpt tegen alles. Dus ook tegen roken.
2: Echt?
3: Echt waar. Omdat dat is die semaglutide. En dat werkt op je beloningscentrum.
2: Ja.
3: Dus normaal gezien steek je sigaret op en dan zeg je lijf ergens, allee, dat is flink gedaan, jong. En dan steek je er nog één op. Dat is een beetje heel basic uitgelegd.
2: Ja, ja, ja. Bij mij is het beloningscentrum zeer ontwikkeld.
3: Ik wel, voilà. Moet je wel melden. Dus veel Ozempic in dat geval.
4: Ja.
3: De overheid probeert ook te helpen. Er is nu dit weekend nu beslist om de vapes met smaakjes eruit te halen.
2: Ja, ja, goede zaak, denk ik.
3: Die vapes, hoe je het ruikt of keert, dat leidt wel richting sigaretten, zeker voor jongere mensen. En dat je dus met allerlei smaakjes, aardbei, framboos, mango, appel, peer, tot en met blauwe kaas en gebraden kip toe.
2: Dat heb je geprobeerd,
3: maar goed. Ja. Dus voilà, minister Van den Broeke had een voorstel, haal die smaakjes er al eens uit, dus vanaf 1 september, niet volgend jaar, maar het jaar erop, mogen vapes alleen nog smaken naar tabak of naar niks.
2: Ja.
3: En dat zou ook al een beetje moeten helpen.
2: Ja.
3: Maar nu is mijn oog gevallen op een artikel in de BBC, Johns Hopkins, dat is nu niet de minste universiteit, hè, dat is in de Verenigde Staten, medisch heel bekend.
2: Huh?
3: Daar zijn ze erop uitgekomen en dat geraakt bevestigd, dat stoppen met roken meer succes heeft als het echt een filosofisch inzicht is. Dus als het... Ja, als je erop uitkomt dat je de prioriteiten goed moet krijgen in je leven en je levenskeuzes moet zien te maken en te omarmen. En als je daarin slaagt, dan heb je tot 6 keer meer kans om te stoppen met roken.
2: Ja.
3: En wat helpt er om op filosofische inzichten te komen? Ik vind dit niet uit. Hè. Dit is wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja,
3: is onderbouwd. Dat kan je dus vooruit helpen. 6 keer hogere kans om te stoppen met magic mushrooms, met paddo's, met van die psychedelische truffels.
2: Schitterend.
3: Of hoe je het zo noemt. Dat is fantastisch.
2: Ja, ja, ja, dat is
3: dus
2: fantastisch.
3: Als je gewoon een sigaret aan de kant legt en magic mushrooms in de plaats neemt, dan schijnt ook... Zo niet alles dan toch heel veel opgelost.
2: Dan zie je de kikiwikis passeren, maar je hebt geen zin in een sigaret.
0: Het is niet dat je verslaving verschuift dan, richting de
3: pannos. Nee, die helpen blijkbaar zo beschrijven wetenschappers, om het tot filosofische inzichten te komen die je veel sterker helpen om te stoppen met roken.
2: Ja,
0: ik voel opportuniteiten voor een leuke vlog, Thomas.
2: Ja, ja. Ja. We gaan afronden.
3: Ja.
2: Sorry, was jij nog vrede excuus?
3: Het is simpel eigenlijk. Dus samenvattend, met een paar paddo's in de mond wordt elke roker weer gezond. En ik ga ondertussen ook nog even mijn aandelen checken nu van de Belgische champignonproducentensector, denk ik. Ga ik ook even naar kijken.
2: Je weet wel een kanaal voor van die zotte champignons, zeker, hè, Freek? Moet het toch een keer testen, hè? Nee?
3: Ja, absoluut. Ik stel mij ook zo weer de rokerscoupé op de trein van vroeger voor, maar allemaal mensen die paddo's genomen hebben.
2: Schitterend. Schitterend. Maar nee, maar het is gewoon, als je dat probeert, dan moet je dat onder vrienden doen. Dus daarmee. Hè. Goed.
3: En
2: met kleren aan, hè, Freek, want ken je elke gelegenheid. Nee. Dankjewel. Heel graag tot morgen.
3: Alsjeblieft. Tot morgen.
1: Goed nieuws, Willy.

Fragile van The Hickey Underworld. Aniek staat zwaar in de file op de E34. Alles rond Antwerpen staat muurvast. Er is een zwaar ongeval gebeurd in Deurne. Dus courage aan iedereen

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Rond deze tijd start het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
7: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was ook aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert daarmee 30 jaar cel.
6: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de mensen in nood. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat hij niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Wit ook.
8: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
6: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Helan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
9: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel, de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
6: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. De 3 anderen zijn ook ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En ook heel wat andere internationale competities. Vandaag eerst zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er ook kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
10: Music Matters. Goedemorgen en welkom.
11: Thomas en Sien.
12: Ja, ik lees net fantastisch nieuws, Thomas.
10: Oh.
12: Ik denk dat jij afgelopen weekend heel veel geld bespaard hebt.
10: Is waar?
12: Ja, ondanks de grote uitgaven.
10: Oké,
12: ja.
10: Niet.
13: Je doet het door te trouwen,
12: ja,
13: dan? Ja,
12: toch wel.
13: Fiscale voordelen of zo?
12: Nee. Ik leg het zo meteen uit.
13: Okay. Ik heb winst gedaan.
12: Ja, het is echt leuk nieuws.
13: Winst gemaakt,
12: ja.
13: Heel mooi.

0: Walk Away van Franz Ferdinand. 6 over 9 en maandag 4 april. Een heel goede morgen. Welkom bij Willy.
1: 4 mei.
0: Sorry, fucking april. Ja, sorry, het was goed lang.
1: Ja. Het is een grote dag voor de culinaire sector, want vandaag worden de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt.
0: Ah, ja,
1: de uitreiking vindt plaats in de handelsbeurs om 11 uur. Je kan het ook live volgen via een stream. Ik denk dat dat wel heel interessant is.
0: Ja, ja.
1: En heel spannend natuurlijk.
0: Om 11 uur of gewoon naar de handelsbeurs in Gent.
1: Ja, ik weet niet of je daar sowieso gewoon binnen mag.
0: Misschien mag je niet zomaar binnen, ja.
1: Check gewoon die stream. Ja. Ja. Maar dus, waarom ik daarnet zei dat het goed nieuws is voor jou.
0: Ja.
1: Een restaurant dat zwaar wordt getipt om zijn eerste ster binnen te halen.
0: Ja.
1: Is het restaurant waar jij afgelopen zaterdag bent gaan eten.
0: Is waar?
1: Dus ik denk dat je nog hebt kunnen eten aan oude prijzen. Want als ze een ster binnenhalen, ja,
0: kijk,
1: dan...
0: Voilà. Maar wel meer dan zuur verdiend, want het gaat om een... Ça va, zie je? Iemand bellen?
1: Nee, ja, ja.
0: Nee, nee. Even een mosseltje verkeerd.
1: Even een kleine...
0: Nee, geen probleem. Ja, dat is Jason Blankaert, hè. Flemish Foodies.
1: Inderdaad.
0: Heeft al veel echt goede restaurants gehad, zoals Arroyo Roy en De Chef. En nu Deborah.
1: Ja.
0: Verdient het echt ook wel om een ster te krijgen. En verdient het ook om niet zijn keuken nog eens in brand te steken.
1: Exact, na de pech die hij twee keer toch al heeft gehad, hè?
0: Ja, twee keer. Het was wel een beetje grappig. Allee, bon... Ik hoop dat de mij niet kwaad neemt dat ik dat vertel. Maar dus die heeft het klaargespeeld om een fantastisch diner te maken in de helft van zijn eigenlijk al relatief kleine keuken bij Deborah. Maar daarvoor had hij ook een aantal dingen aan de stoep moeten zetten om te zorgen dat we met ons gevolg met de familie
1: binnen konden.
0: Waaronder één, en dat vond ik wel een beetje grappig in alle ellende natuurlijk, want er is gelukkig geen slachtoffers. Het is wel wat schade geweest. Ja. Maar er heeft een brand gehad. Er stond één kersverse knoert van een gyproc-plaat buiten met daarop zo extreem vuurbestendig. Dat lijkt mij wel een goede investering eigenlijk.
1: Maar goed dat je dan toch met enigszins wat humor kan omarmen. Hè. Dat is belangrijk.
0: Dat is zeker dat is zeker dat. Maar ik wens hem zijn ster in elk geval.
1: Ik ook. Maar ik denk dat het misschien nog spannender is voor de restaurants die al een ster of twee of drie hebben, om die natuurlijk bevestigd te zien. Dat is nog spannender, denk ik. Hè.
0: Dat is zo.
1: Ik ben ook wel benieuwd. Straks vanaf 11 uur weten we dus welke Belgische restaurants worden opgenomen in die Michelin-gids van 2026.
0: Spannend, Willy. Dadelijk onze goed nieuws, Willy. Sorry, onze sport, Willy. Het gaat beter,
1: maar dat is ook goed nieuws.
0: Het is zeer goed. Na YouTube.

0: In the Life van YouTube. Bijna 14 over 9.
1: De Sportwilly.
2: Jonas de Kleer, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Hallo. Dag Jonas, hoe gaat ie?
3: Zeer goed, hoe gaat het met jou? Mag ik je op positie op mensen,
0: ja,
3: Thomas?
0: Ja, zeker, zeker. Je had dat eigenlijk al daarnet aan de lijn gedaan, hè? Maar je mag dat nog een keer doen. Ja. Dat is echt geen probleem, ja. Dat is heel lief van jou.
3: Ik kan het niet genoeg doen, natuurlijk.
0: Nee, merci daarvoor, vriend. Jonas, los van mijn huwelijk, laat werk zijn, was er nog een ander sportief hoogtepunt? Het afgelopen weekend.
3: Ja, natuurlijk. Ik wil eigenlijk drie keer hulde brengen. Hulde voor Club Brugge. Die wonnen de topper tegen Anderlecht en die staan nu aan de leiding in onze competitie.
0: Ja.
3: Hulde voor Tadej Pogacar. Ja, wie anders?

0: En Raphaël Collignon, dat zijn ook twee sterke mannen, maar puur qua talent is Bloks diegene die denk ik toch het verste kan geraken. Hij haalde vorige week de halve finales van het tennistoernooi van Madrid. En dat is geen klein toernooitje, hè. Dat is zo echt net onder de Grand Slams.
1: Oh ja,
0: hij verloor uiteindelijk van Alexander Zverev, dat is de nummer 3 van de wereld. En dat is ook echt een voorbeeld voor hem. Ik vond dat dan ook wel heel erg mooi hoe hij het zelf verwoordde na zijn nederlaag tegen Zverev.
2: Ik had eigenlijk een beetje het gevoel dat ik... ja, tegen mijn eigen aan het spelen was, maar dan nog een paar versies beter. Dus ja, dat is eigenlijk wel een speler dat ik ooit zou willen worden. Ja.
1: Schoon.
3: Ja, dat is tof.
0: Ja,
3: dat is
0: mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja. En ook na zijn straffe prestatie is Bloks nu de eerste Belg op de wereldranking. Hij is nu 36e en je moet weten, ja, begin dit jaar stond hij nog maar 115e. Dus het is nog maar net begonnen voor hem. Hij begint eigenlijk nog maar pas mee te spelen op dat allerhoogste niveau.
1: En we leren hem, ja, dat is wel straf. Ja. We leren hem allemaal nog maar pas kennen. Wat moeten we zoal weten over hem?
0: En wel, wat wel heel bijzonder is, hij is geboren in Antwerpen, maar hij spreekt thuis Russisch.
1: Oh.
0: Want ja, zijn ouders, dat zijn Oekraïense topsporters geweest. Papa Oleg, dat was een hordenloper. Deed dat ooit mee aan de Olympische Spelen. En zijn mama Natalia, dat was een professionele zwemster. Het is niet de zangeres, het was een echte Oekraïense zwemster.
1: Goeie genen meegekregen, dat is duidelijk. Ja.
0: Voilà. En 30 jaar geleden zijn ze dan verhuisd naar België voor het werk. En toen kleine Alexander 4 jaar was, ging hij mee naar de tennistraining van zijn grote broer Maxime. Ja. En hij zat zo op een bankje te kijken naar de coach en zijn broer. En die coach vroeg op een bepaald moment, ja, wil je niet eens gewoon meespelen? En voilà, op zijn 4 jaar begon hij. Hij speelde dan jeugdtoernooien in België gewoon aan Vlaarden.
1: Amai.
0: En het was duidelijk, ja, heel snel duidelijk wat voor een talent hij is. En hij komt dus nu, ja, op het allerhoogste niveau net piepen.
1: Chic.
3: En 21 is hij nog maar, hè? Waar zie je hem eindigen, Jonas?
0: Ah, wel, sowieso nog hoger dan die 36e plaats op de ranking, denk ik. David Goffin, dat is tot nog toe de enige Belgische man die ooit de top 10 haalde op die ranking. En ik denk dat dat er ook wel moet inzitten voor Alexander Bloks. Maar ja, we moeten nog niet te veel druk op die jongen leggen. Hij is echt nog jong. Ja. Lijkt me ook heel sterk in het hoofd. Dat is ook belangrijk. Dus gewoon stap voor stap evolueren naar die wereldtop. Te beginnen nu woensdag, want dan doet hij ook mee aan het toernooi van Rome. Dat is ook een groot toernooi.
1: Oké, super. Met welke plaats wil je hem nog eens extra bekronen vandaag?
0: Wel, ik dacht aan Knocking on Heaven's Door, in de versie van Guns N' Roses.
1: Aha.
0: Omdat hij toch, hij klopt redelijk letterlijk in zijn geval op de deuren van de wereldtop van de tennishemel. Vandaar de keuze.
1: Zeg.
3: Mooi, Jonas.
1: Schoon, zeg.
0: Er is toch weer een mooie gedachte.
1: Ja, zeker dan. Dankjewel, Jonas. En tot volgende week. Hè. Fijne week. Hè.
0: Tot volgende week.
1: Bye-bye. De Sportwinning.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Thomas en Sien.

0: toch wel de meest Steely Dan-achtige song van 10cc. Qua gekke akkoorden en toonaardwendingen. God weet ik wat allemaal. Wat een song. The Wall Street Shuffle.
1: I love it.

0: Inderdaad, fijn om nog eens te horen. Het is ondertussen ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van maandag 4 mei met Sien.
2: Ja, je weet natuurlijk dat 24 april het recentste album van Foo Fighters uitkwam. Dat heet Your Favorite Toy. Met de nummers, onder andere Asking for a Friend. Die hebben wel vaak gedraaid hier ook op Pili. Maar nu heeft Dave Grohl in een interview gezegd dat het pas zeer last minute de titel Your Favorite Toy is geworden.
0: Oh ja.
2: Het was eigenlijk echt plan B. Ja. En hij vond het heel moeilijk dat hij afscheid moest nemen van plan A. Ik kan me dat wel inbeelden. En
0: wat was er dan mis met plan A, dat hij er afscheid van moest nemen?
2: Plan A was...
0: Ja.
2: Het album For Good noemen.
0: For Good?
2: For Good.
0: Dat klinkt wel heel definitief natuurlijk.
2: Omdat het een zinnetje was uit het nummer Your Favorite Toy, dus de titeltrack van het album. En hij vond eigenlijk dat For Good heel goed bij dat album zou passen. Maar toen kwam de nieuwe film van Wicked uit. En die film heet Wicked for Good.
0: Ah ja, ja, ja. Oké.
2: En dan dacht van, dat kan ik nu echt...
0: Dat is een moeilijke.
2: Dan lijkt dat nu echt alsof wij het nieuwe album van Foo Fighters laten... Ja, inspireren. Ja, dat we inspiratie hebben gehaald uit Wicked. Die referentie wil ik niet. Mm-hmm. Dus heeft hij het Your Favorite Toy genoemd, maar het is wel zo echt plan B. Ik kan me dat wel inbeelden, dat je zo een soort connectie voelt met een bepaald woord of een bepaald zin.
0: Ja, het is gewoon moeilijk om het dan nog los te laten, want in jouw hoofd was het al heel lang een plaats met een andere titel.
2: Maar voilà, hij moest.
0: Voilà.
2: Ja. Placebo is natuurlijk aan het toewerken naar hun tournee, hun jubileumtournee, want hun debuutplaat Placebo is 30 jaar oud. Ze komen onder andere ook naar ons land. Op 1 november staan ze in de AFAS Dome. En ze gaan dat debuutalbum ook opnieuw uitbrengen. Dat heet Recreated Version.
0: Ja.
2: Dat is de titel nu van die debuutplaat. Ze zijn zo mondjesmaat ook nieuwe versies van hun singles aan het lossen. Lady of the Flowers is een nummer dat op dat album staat. Als ik niet vergis, is dat geen single geweest. Maar goed, het is ondertussen wel een bekend nummer natuurlijk. En de nieuwe versie van Lady of the Flowers klinkt zo. Beetje zwaarder blijkbaar dan het origineel uit 1996.
0: Hmm?

0: En ook tot de refreintje, hè?
1: Ja, is goed. Between your thighs.
0: How's that for gratitude? Komt er nu mensen. Het gigantisch stemverschil natuurlijk. Lady of the Flowers.
1: Ze zullen uitsluitend nummers spelen, overigens, van die eerste twee albums, Placebo. En op 19 juni komt dat album uit, die herwerkte versie van hun debuutalbum. En afgelopen vrijdag was het 1 mei en dan had onze collega Jan van den Bossen de eer om een nieuwe belofte bekend te maken. En ik wil die heel graag nog eens bekendmaken.
0: Ja, graag.
1: En gewoon ook super tof om zelf de nieuwe belofte bekend te maken.
0: Ja, het is, dus voilà. Is ook echt... Ja. We hadden het wel al een tijdje in de gaten.
1: Ja,
0: en ben ook wel heel blij dat ze nu officieel onze belofte is geworden.
1: Ja. We hebben het over Siska Siska. Dat is de band rond de Gentse singer-songwriter Siska Danens.
0: Ja.
1: Zus van Vito Danens.
0: Ook belofte bij ons geweest.
1: Ja, straf, hè?
0: Kinderen van man van de Derek and the Dirt. Oh, die Gentse band. Sorry. Ja. Ze hebben het met paplepelke meegekregen, laat het eraan.
1: En je hoort dat. Ze doet het fantastisch. Je hoort een beetje Big Thief-invloeden. Zelfs Joni Mitchell, zou ik wel durven zeggen.
0: Ja.
1: Fantastische zangeres. Op vrijdag 29 mei spelen ze hun show in de Charlatan in Gent voor ons. Dit is Siska Siska.
2: Dit is de belofte van Willy. Willy.

0: Ja, we hebben onze hoogstpersoonlijke Joni Mitchell belofte gemaakt. We gaan het gewoon daarop houden.
1: Ik heb ze al live gezien. Ze zijn echt fantastisch. Dus als je kan op 29 mei, dat is een vrijdag, zeker gaan kijken in de Charlatan.
0: Ja. We hebben nog een laatste plaat die jij mag kiezen. We hebben ondertussen na rijk overleg natuurlijk een thema gevonden, Siri.
1: Ja. Het goede nieuws van Freek Braakman bleef me bij over hoe je moet stoppen met roken. Enfin, dus een laatste plaat in het thema roken.
2: Ja.
1: We gaan zeer breed of stoppen met roken.
2: Smoke on the water, I smoke a lot.
3: Billy presents.
4: We're down.
3: Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Kaleo en Skeps. Tickets en info bluespeer.be.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Oki, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Thomas en Sien.

0: the less I sleep, the better ook. Want normaal, ik ga er zijn morgenavond in de Afas Dome.
1: Ja, dat is goed.
0: Voor Tame Impala, normaal
1: gezien. Om 9:30 beginnen ze eraan,
0: ja,
1: hè?
0: Weet het.
1: Hey, maar het gaat wel een fantastisch concert worden. En dat ga jij meemaken.
0: Ja.
1: Wat een hoesting. Spat er vanaf. Allee.

Daar heb ik een al grondige afspraak rondgemaakt afgelopen weekend. Dus dat is alvast geregeld. Daar gaan ze mij niet op pakken. Brian Ferry, Let's Stick Together. We hebben nog een plaatje te gaan. Oh, nog wel een paar. Nog twee. Ja. En dan is het een laatste plaat in het thema roken. Jawel. Suggesties zijn nog welkom. Dit zijn de Strokes. Go and

0: Weet je wat een heel moeilijke is? Als jouw favoriete band na al die tijd eindelijk nog eens een single uitbrengt en je bent zo klaar om hem goed te vinden en je wil hem zo graag goed vinden, want het is van de Strokes. En het lukt niet helemaal voorlopig. Dat is kak. Dat is ambetant. Heb je dat ook?
1: Ja, maar ik moet nu wel zeggen...
0: Begint te komen?
1: Ja.
0: Ah, maar ja.
1: Ja?
0: Ik wil nog altijd de kans geven, maar voorlopig...
1: Ik voelde een vonkje.
0: Okay.
1: Ik voelde het.
0: Ik ga een pulnaft zoeken en ja? Dan komt dat goed tegen de volgende keer dat we beluisteren. Alsjeblieft.

0: Welcome to Paradise en welkom in de studio, Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Alles goed.
0: Zit in vorm?
1: Ja, okay. Eigenlijk wel. Annelies, ik weet niet of jij het goede nieuws van Freek Braakman daarnet hebt gehoord, maar het komt er dus op neer dat je makkelijker zou kunnen stoppen met roken als je paddo's neemt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Oké.
1: En wij dachten, daar moeten wij onze laatste plaat
2: aan vaststellen. Opspringen.
1: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: En zo snel mogelijk paddo's laten aanrukken.
1: Ja, ik roep natuurlijk nooit. Maar paddo's daarentegen.
0: Ja. Dus.
1: En, ja, ik ben super fan van het thema nu al. We krijgen mega goede suggesties door. En eentje sprong er meteen uit van een band die we altijd goed zijn blijven vinden. Jeroen koos deze I Smoke A Lot van Case Choice.
0: Lang geleden.
1: Merci. Jij,
0: eigenlijk
1: dus.
0: Misschien jammer, eigenlijk een van mijn allerfavoriete nummers van de oude Case Choice. I Smoke.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. In Bergen in de provincie Henegouwen is het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie begonnen. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
7: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed en daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
6: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. Grote vraagtekens over hoe het met bultrugwalvis Timmy gaat. De onderzoekers weten niet waar hij zwemt, want zijn GPS-trekker werkt niet. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
4: Music matters.
5: Classics. Annelies Orie.

goede maandagmorgen gewenst. Mocht je ook nog een beetje murf zijn van het vele feesten dit weekend, zoals ik. Of van het harde werken, of van het terras hangen, whatever. Ik heb heel veel fijne classics en die help

Goh, in de maand mei is dit wel bijna zo, hè? Every day should be a holiday. Dit is een volle week, maar daarna hebben we nog Hemelvaart en Pinkstermaandag. Dat voelt toch net ietsje anders. Vanmorgen ging de stemming van de Willy Album 500 open. Je hebt nu 2 weken de tijd om je favoriete albums in die lijst te stemmen. Prince stond vorig jaar met 5 platen in de Willy Album 500. Heel benieuwd hoe jij dat dit jaar kiest. Ik zou denken dat die Willy speciaal XXL over Prince van Wim Oosterlink misschien het een en ander doet verschuiven. Je kunt die nog altijd herbeluisteren via willy.radio of in de app. En als je gaat stemmen, denk dan zeker aan deze When Doves Cry.

0: 26 juni 2026, dat is de datum waarop de 10e plaat van Muse uitkomt. The Wow Signal zal die heten. Ik ben heel benieuwd. Zometeen Admiral Freebie en R.E.M. na elkaar. En daarna heb ik je hulp nodig.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Medi-market.
8: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
17: Love to see you shine.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Van R.E.M. zal er nooit meer nieuwe muziek uitkomen. Tenzij ze na de dood van Michael Stipe in zijn atelier in Manhattan nog ergens een stapel onuitgebracht materiaal vinden. Dan misschien. Maar Michael Stipe die is wel al heel lang bezig aan een soloplaat. De werktitel is Meet the Michael Stipe en hij heeft een nummer of 8 klaar. Als ze af is, zegt hij, dan gaat ze heel goed zijn. Dus op die soloplaat kun je nog niet stemmen. Voor de Willy Album 500 op Monster, het album van What's the Frequency, ken het wel. We zijn elkaar platen aan het aanraden, hè. Zo gaat dat in de aanloop naar de Willy Album 500. En ik wil jou ook graag de kans geven. Welk album verdient het keihard om in die lijst te staan? Wat mogen andere Willys niet vergeten in hun stemlijstje? Doe jouw pleidooi voor je favoriete plaat in de Willy-app.

Making Plans for Nigel van Ecstasy. Je moet die albumcover daarvan trouwens eens bekijken. Het is een hele mooie illustratie van twee ouders en een kind aan tafel. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij die Willy album 500. Albumcovers bewonderen.

0: Ik krijg heel veel tips voor albums, voor die Willy Album 500 binnen in de Willy App. Wat zit er allemaal tussen? Rumors van Fleetwood Mac, 10 van Pearl Jam was vorig jaar nummer 1 trouwens. Songs for the Deaf van Queens of the Stone Age, die ook. Als jij zegt, ja, ik heb nog een album waar veel te weinig Willys op stemmen, laat het mij vooral weten in de Willy App. En dan bel ik je misschien zo meteen voor jouw pleidooi voor je album.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in
1: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, takodoki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Roxanne van The Police. Ik zie dat heel veel Belize totaal nog niet weten voor die top 3 van de album 500. Wim Cola die stuurde een foto door van zijn 6 favoriete platen. Daar zitten er 3 bij van Björk. Eentje van Sade, eentje van TC Matic en eentje van Sinead O'Connor. Hij zegt, Annelies, ik weet het niet. Draai gewoon iets van al deze. Oké, ik dacht, laten we gaan voor iets uit die eerste plaat van Björk. Die heet gewoon Debut. Dit staat daar ook op. Vergeet Björk dus niet.

uit de debuutplaat, uit de debuut soloplaat van Björk. Human Behavior. En die debuutplaat die zit in, zeker in de top 6 van Wim. In de top 3, dat weet hij nog niet 100% zeker. Het album waar dit op stond, dat stond vorig jaar op nummer 143.

0: Kijk, de discussie voor die Willy Album 500 is op gang aan het komen. Michael die stuurde In Utero gaat net uit mijn top 3 vallen. Staat wel op gelijke hoogte met het debuutalbum van Rage Against the Machine. En ook met Songs for the Deaf van Queens of the Stone Age. Ik snap het, het is moeilijk. Maar ik help je de komende 2 weken graag.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip werden 6 mensen ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Er vielen al zeker 3 doden, vermoedelijk door dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nochtans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakte beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal tot 13 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
7: Vivi, Music Matters.
8: Classics, Annelies Orie.

Every You, Every Me van Placebo. Ze zaten vanochtend nog in het muzieknieuws, want er komt een nieuwe herwerkte versie van het liedje Lady of the Flowers. Die is uit sinds vandaag. Straks dan mag ik ook een nieuwe artiest van de week bekendmaken. Hij werd gisteren 50, maar ik dacht, hem kunnen we niet passeren.

Tussen zitten met mijn auto wil Rick weten. Ja, vorige donderdag was ik hier bijna niet geraakt door een platte band. Maar leven het openbaar vervoer. Ik had 2 treinen en een bus die ik moest nemen. En dat is allemaal gelukt. Die band is dan gemaakt door de pechverhelpingsdienst. Ik was eigenlijk heel blij. Alles in orde. Tot ik... zaterdag... Na de trouw van collega Thomas de Soete aan het rijden was. Opnieuw een melding. Bandenspanning controleren. Drukverlies gedetecteerd. Ik dacht, goed, bleek gewoon een sensor te zijn. Gelukkig maar.

0: Anne de Wilde die weet al dat we vandaag een nieuwe kettingrocker gaan starten. De maand mei is begonnen. Dat wil zeggen een nieuw begin ook. Daar gaan we het straks over hebben. Anne, eerst nog een artiest van de week.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Knaldi.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Bij IC-Paris-XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC-Paris-XL.
8: Let's see you shine.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Really, music matters.

0: muziek. Prachtig One Hit Wonder, waar je nog altijd alles over kunt lezen op onze website willy.radio of in de app Spider Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk.
1: Artiest van de week.
0: Ik probeer dat altijd zo mooi mogelijk uit te spreken. Gisteren werd niemand minder dan Bent van Looy, 50 jaar. 1976, dat is dus een bijzonder goed Belgisch muziekjaar. Want ook Flip Kaulier en Jasper Sevelink die zijn bijvoorbeeld van 1976. Net als ook drie collega's trouwens. Eppo Jansen, Thomas de Soete en Roos van Akker. Maar deze week vieren we Bent en Bent alleen. En dat is toevallig de frontman van Das Pop. Daarom duiken we de hele week in zijn leven en in zijn oeuvre. En ik dacht, laat ons beginnen met het nummer dat je wellicht het allervaakst op de radio hoort. Eentje uit de derde plaats van Das Pop kwam uit in 2009. De plaat heette Ik gewoon Das Pop.

classics en er is nieuws. Er is nieuws dat het leven van minstens één Belgische band keihard kan veranderen. Net zoals dat ging bij Das Pop in 1998. Want toen wonnen zij Humo's Rock Rally. En Humo's Rock Rally komt terug. We hebben er lang op moeten wachten. Iedereen wist, 2026 is eigenlijk een jaar waarin de Rock Rally zou moeten plaatsvinden. Maar wanneer gaat dat zijn? Wel, vandaag werd dat aangekondigd. De Rock Rally is terug. Als jij graag de volgende Das Pop wil zijn, haast je naar de website van vibe.be en schrijf je vooral in.

0: Jim Morrison die zegt Touch Me. Van de Doors, zometeen Razorlight en daarna hebben we het dus over die kettingrokken.
1: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Tickets en info, grensrock.be.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Willy. Music matters.

0: America van Razor Light en...
1: De Kettingrocker.
0: We hebben een nieuwe maand. De maand mei is begonnen. Dat wil zeggen dat we ook een nieuwe muzikale ketting beginnen. Wat is eigenlijk het idee van die Kettingrocker? Je kiest een nummer bij mij tussen 10 en 1. En daarna iets dat eraan gelinkt is bij Roos tussen 1 en 4. En zo gaat dat elke dag maar door. En op het eind van de maand hebben we een hele schone Kettingrocker gebouwd, wij samen. Het begin van die nieuwe ketting, dat mag jij natuurlijk ook weer kiezen. Dus stuur eens door waar je aan denkt op deze maandag 4 mei. Waar moet die nieuwe ketting mee starten? Is dat iets dat te maken heeft met het weer, met de periode van het jaar, met deze specifieke maandag? Ik lees het graag in de Willy-app. Dit is

Might Say van Oasis. Ondertussen heb ik een prachtige foto gekregen van Rita en Jos. Rita en Jos die zijn naar Willy aan het luisteren van op hun terras in Tenerife. De zon schijnt vol een bak. Ze zitten daar met een fruitsapje.

0: Satellite of Love van Lou Reed. Er zijn al heel veel goede openingsschakels van de Kettingrocker binnengekomen. Ik ga er doorgaan. Ik ga beginnen kiezen. Ja, en om 12:30 hoor je wat het geworden is.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2,05 euro. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven. Nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
5: Het zijn RNA-virussen, zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
4: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft een GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achte.
6: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar was er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van Mijn Restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
4: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel ster pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
3: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

Me van Blondie. Ja, als jij een goede suggestie voor de kettingrocker hebt ingestuurd, dan bel ik jou misschien wel. Waar je op voort moet linken? Op niks, want we beginnen gewoon opnieuw. Het is een nieuwe maand, dus een nieuwe ketting.

Een schone slow op tijd aan stond. Daar is nog nooit iemand dood van gegaan. Paul Weller, You Do Something To Me. En ja, het is maandag. En ja, dat gaat niet voor iedereen vanzelf. Er zijn er die last hebben van dat grijze weer. Ja, afkicken van dat lenteweer, dat is lastig. Ik snap het helemaal, maar soms moet je het gewoon allemaal manifesteren. En gewoon zeggen, ik ben alive

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Peugeot.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
9: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
8: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
11: Oh.
10: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
11: Ah.
10: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
12: Medi-market.
13: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Cherry van de President of the United States of America. En voor we gaan kettingrokken, eerst nog even dit. Want het is May the 4th.

0: In Rock Romance zeggen zij, ja, op 4 mei, dat is Star Wars Day, kun je daar niks van draaien. Wel, dat is bij deze een klein beetje gebeurd. En zo kan je deze maandag ook weer een stuk beter aan.
1: De kettingrokker.
0: Er zijn nog heel veel fijne suggesties binnengekomen om die nieuwe ketting van de maand mei mee te starten. Dit was bijvoorbeeld een optie.

0: The Jesus and Mary Chain and Just Like Honey. Want Dirk zei, ja, als je dan toch een ketting wil beginnen, waarom dan eens niks met Chain? Vond ik leuk. Deze van de Stijn Ruts was ook een goeie. Want waar ligt de maand mei? Ah wel, tussen April en June. Natuurlijk, maar een hele goede middag, Mark.
1: Goedemiddag.
0: Van waar ben je aan het luisteren?
1: Ik ben vanuit de keuken aan het luisteren.
0: Oh, heb je een dagje vrij of ben je gewoon thuis?
1: Ik ben gewoon thuis, momenteel.
0: Oké. En dus heb je tijd om na te denken over de kettingrocker. Vertel mij eens, wat mag het zijn om die maand mei mee te starten?
1: De Thrashman met Surfing Bird.
0: Je gaat mij wel even... Ja, leg het eens uit.
1: Ja, in mei legt iedere vogel een ei. En omdat het mooi weer wordt in mei, is het ideaal om gaan te surfen. Dus
0: je had mij al bij het surfen. Jij dacht, ik weet nu dat ik die analyse kan paaien. Ik vind hem heel leuk. Hij gaat ook heel veel energie geven voor de rest van de maandag. Ik wens je nog een hele fijne dag, Mark.
1: Ik jullie ook.
0: Salut.

0: Gelukkig duurt dat maar 2 minuten en 21 seconden, toch? Hierop moet je straks verder linken bij Rose the Trashman en Surfing Bird. Ik ga trouwens eens kijken of Rose al gearriveerd is.
1: Ik heb

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
9: Auto 5.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Okie, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Willy.
14: Music matters.
15: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Larissa staat, zonnetje in huis.
1: Kroekoedoekoe.
0: Ja, iemand moet zon meebrengen, want buiten is er niet veel van te bespeuren.
1: Oh.
0: Had jij een leuk weekend?
1: Ja, tuurlijk. Het was een verlengd weekend. Genoten van de zon en ik ben naar het zeetje geweest.
0: Hola.
1: Naar Oostende.
0: Gelukszak.
1: Ja, het was leuk. Goed gewandeld. Voetjes in het water.

0: So Unreal van Zornik. Roos, je hebt weer nieuwe muziek bij?
1: Ja, van Bad Eyes, Gentse band.
2: Maar ja, wij volgen die al van begin af zo.
1: En wel, en nu gaan ze hun tweede album uitbrengen. En de eerste single daaruit is
0: gelost. Tof.
1: Ja.
0: Oké. Kijk er naar uit. Veel plezier met Roos vanmiddag.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. 9 restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontig en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herrijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant The Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
14: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
13: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69e plaats naar de 36e. Zo steekt hij Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
15: Willy, music matters.
16: Roos van Akker.
17: Willy bezorgt je een gepeperde maandagmiddag. Kan misschien alles helpen met dit weer.

Hey, hopelijk heb je ook een heerlijk verlengd weekend achter de rug. We trekken dat fijne gevoel graag nog even door met goede muziek. Ja, zo zijn we. Met Bruce Springsteen, Deus en The African Wigs. En een band die gestart is in het mooie jaar 1976. The Clash.

Royal Otis, die leuke band uit Australië, waarvan je de lyrics vaak verkeerd kunt begrijpen. Zoals hier Sex All Day in plaats van Say Something, want dat is de echte titel. Bij deze mag je je Willy Wartaal songs altijd naar me doorsturen in de app. Is er iets dat jij ook altijd fout begrijpt? Stuur maar door, hè. Stijn Meuris zit ondertussen alweer in Leuven, waar het ook vandaag weer druk is. Noordkaap.

0: Springsteen's and Dancing in the Dark is vandaag jarig. Want het kwam uit in 1984. 42 jaar oud geworden dus. En we gaan het vieren op Willy met iets anders van Bruce. Zometeen.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Simo, ik ben rapper, ik ken, ik doe alles. Ja.

0: Daar is hij op gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
5: Willy. Music Matters.

Will Roll, beter bekend als Hesperol van de Yeah Yeah Yeahs. De nieuwe single die ik je vandaag voorschotel komt van Bad Eyes. Een Gentse band die al sinds 2019 aan de weg aan het timmeren is. Een debuutalbum hebben ze ook al 6 jaar geleden uitgebracht. En nu kondigt Bad Eyes met een nieuwe single hun tweede plaat aan. It's Not Real heet de song. De ideale soundtrack om te cruisen bij zonsondergang tijdens zomeravonden. Maar wat vind jij van de nieuwste van Bad Eyes, van It's Not Real? Als je even tijd hebt, stuur het me in de app graag.

Wat vind je van Bad Eyes en It's Not Real? Mooie samenzang, vindt Filip. Beetje dromerig, dat komt dan weer van Bart. Lies vindt dat het wat kabbelt, maar het is zeker niet onaangenaam, schrijft er ook nog bij. Voor Ismael moet het zelfs geen zonsondergang zijn om te cruisen. Gewoon cruisen is ook oké, op dit lied zeker. Ismael is vrachtwagenchauffeur, hè. Heeft een foto erbij gestuurd van wat hij ziet voor zich. Een weg, uiteraard. Jo vindt het een fijne plaat. Carina vindt het wat braafjes. Het kan zeker als achtergrondmuziek. Joris vindt het wat lijken op de Beatles. Niet zijn kopje thee. En Robbie stuurt ook nog geweldige songroos. Ik ben al fan van Bad Eyes sinds de eerste single op Willy. Goeie liveband ook. En wel kijk, dank je wel voor je mening. Een nieuwe full album komt uit op 18 september van Bad Eyes. En de dag ervoor stellen ze het je voor in de Charlatan in Gent. Dit hier is... Ah, ah, ah.

0: Zwoelst met Warhouse en Desire. En er komt iets goddelijks aan, zometeen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
10: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

Thomas stuurt in de app: een goede deus kan nooit kwaad. Hè? Integendeel, Thomas, ze doet zelfs deugd. Ze vieren dit jaar nog eens Worst Case Scenario, hun debuutalbum. En ook In A Bar Under The Sea, hun tweede plaat. Op Werchter en Rock Zottegem zijn ze erbij. En ook op Vestrock in Hulst, net over de grens. Waar je hier morgen zelfs ook tickets voor kunt winnen. De volgende band die voor je klaarstaat speelt dan weer in december in Kaapstad. Ik heb het over Life. En het enige originele lid is nog zanger Ed Kowalczyk. De originele bandleden hebben hem zelfs gevraagd om de bandnaam niet meer te gebruiken. En er zou zelfs ook een rechtszaak lopen op dit moment.

Black Dolly en zijn Afghan Wigs binnenkort op het Cactus Festival in Brugge om een 40-jarig bestaan met jou te vieren. House of I hoorde je. En Bram stuurt net in de app dat hij niet kan wachten om hen aan het werk te zien. Ja, dat begrijpen we volkomen, hè. Nog net voor het nieuws van 2 uur doen we er wat slagroom bovenop met de drievuldigheid van Ginger Baker, Eric Clapton en Jack Bruce. Ja, Cream en White Room.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
5: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
3: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
10: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
9: En de enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boeri, behouden die ook. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
11: Dus het gaat over 100.000 pakjes en miljoenen brieven. Nu in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen, maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
9: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
12: Music Matters.

Wij van Willy hebben alweer je hulp eens nodig. Nog 2 weken en we starten met onze album 500. En je hoort mal komen, welke platen mogen er van jou in die album 500? Stem kan vanaf nu via onze Willy-app of via de site willy.radio. En dan gaan we luisteren, hè, vanaf 18 mei naar waar jouw favoriete albums terechtgekomen zijn.

Een tweede album zit er dit jaar nog aan te komen van Kids With Buns. En op 9 december stellen ze het heel graag aan je voor in de AW in Brussel. Je krijgt zometeen nog Robbie Williams samen met Tommy Iommi op gitaar. Gaan op maandag als raket. Prince dringt wel nog even voor. Maar ik denk niet dat je daar problemen mee hebt als je zingt van I Would Die For You. I'm not

0: Meneer Williams heeft een nieuw huisje gekocht op de Bahama's. Gelijk heeft hij, als hij het kan. Robbie Williams en Rocket. Knaldi.
1: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Willy.

Zo is dat. It ain't over till it's over. Van Lenny Kravitz. Jack White heeft vorig jaar nog een nieuwe soloplaat uitgebracht. Het was wachten tot hij naar ons land wou komen. Maar straks is het dan eindelijk van dat. 16 en 17 juni speelt hij in een uitverkochte AB. Dus als je geen ticket hebt kunnen regelen, is dit een fijn goedmakertje. God and the Broken Ribs van Jack White.

De band waar het voor Van Morrison allemaal mee begon. Them and I Can Only Give You Everything. We blijven op hetzelfde eiland plakken met The Last Dinner Party.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, taco doki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Annelies is daarnet nog een nieuwe kettingrocker gestart met Trashman en Surfing Bird. Als je al suggesties of ideeën hebt wat erna mag volgen, misschien kun je zelfs naar andere stotternummers of zo. Stuur maar in de app. Je zult ervoor geprezen worden met de hulp van Fatboy Slim. Haja, praise you.

Andrew Watt heeft meegeholpen om deze I Play the Fool met Michael Stipe te maken. Hij heeft zijn strepen al dik verdiend met produceren ook voor Pearl Jam, onder andere de Rolling Stones, ook Ozzy Osbourne, Iggy Pop en Elton John. Hij is amper 35 jaar oud. Andrew Watt, onthoud die naam, want hij zal nog wel wat potten breken in de toekomst.

0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Er zijn ook 2 Belgen aan boord aan het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
9: 1 mogelijkheid is dat 1 van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
8: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken. Intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bipo de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de bonden en de directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. De burgemeester van Amsterdam heeft het over een laffe daad. Premier Jette noemt het incident onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag is het bewolkt met kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 20 graden. Morgen opnieuw buien en rond 15 graden.
10: Music matters.
11: Roos van Akker. May the 4th be with you, you Jedi. Want het is Star Wars dag. Yeah.

Het is de Star Wars dag, omdat het 4 mei is vandaag. En morgen is het dan Revenge of the Fifth. De ene na de andere nieuwe afspin van de iconische films van George Lucas, die worden gelanceerd op Disney+. Zo kan je sinds april ook genieten van Maul, The Shadow Lord. Die heeft zelfs 100% gekregen op Rotten Tomatoes. En sinds kort is ook bevestigd dat de reeks een tweede seizoen krijgt. Dus leuk nieuws voor

0: kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor als nieuwe schakel na Surfing Bird van The Trashman? Dankjewel voor al die suggesties. Ik neem er een paar uit. En dat zijn er dan nog weer veel, omdat ik niet kon kiezen. Nick gaat van surfen naar watersport, naar duiken. Dus dive van Nirvana. Frank schrijft, de vuilnisman wordt vaak ondergewaardeerd. Maar wie draaft erop als het straatvuil zich opstapelt? Ha ja, daarom Dirty Boulevard van Lou Reed. Koen wil verder in de sfeer van vogels. I Like Birds van Eels. En dat kwam heel vaak voorbij. David stuurt, putain, putain moet het worden van T-Symatic. De reden is dat Arno die stotterde tijdens het praten, maar je hoort dat niet wanneer hij zingt. Isaac wil gaan surfen met de koningen van de trash metal, Surfing with Slayer. Stijn dacht aan Rory Gallagher met de Garbage Man Blues. Saskia gaat van trash naar garbage, I'm Only Happy When It Rains, kwam ook een paar keer voorbij. Inge dacht aan Three Little Birds van Bob Marley. Steve stelt dan weer Noel Gallagher en zijn High Flying Birds voor met AKA What a Life. Hendrik dacht aan Peter Gabriel met Digging in the Dirt. En Muriel wou graag naar Suede met Trash. Maar het is Ronnie die voor de nieuwste schakel zorgt. Met nog een stotternummer. You Ain't Seen Nothing Yet. Backman Turner Overdrive.
0: De Kettingrocker.

0: Goed is dit, hè? De zoon van Liam Gallagher, Gene Gallagher. 24 jaar oud met zijn band Villanelle en Placebo.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Kom nu naar Tegels Verona.

0: Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Peter stuurt in de app de song die mijn muzikale leven veranderde. De jankende synths en de metaalachtige stem van Gary Newman deden me huiveren. In goede zin wel, hè? Weg met de cassettes van Boney M en de Rubettes. En 47 jaar later nog steeds diehard Gary Newman fan. Zeg Peter, Gary Newman komt samen met de Human League en Softcell naar de Lokerse feesten, hè? Goeie affiche hebben die daar weer in Lokeren dit jaar. En dan, Kingfisher. Ieren die vinden van zichzelf dat ze een beetje alle kanten opschieten. Maar wij bij Willy vinden hun muziek vooral meer dan te pruimen. En dit trio, Eddie, Magoo en Fitz, dit trio komt zelfs naar Rockwerchter. Kingfisher. Kingfisher.

hop, hop, naar een hoger niveau met U2 en Elevation. En Beck Hansen is helemaal terug met een nieuwe single. Ride Lonesome heet hij. Als aankondiging van een nieuw album ook. Dit van hem is al niet meer zo nieuw. Oud zelfs, maar oh zo goed. Beck and Where It's At. Ja, hier is het inderdaad te doen, hè. Op Willy Verdorie. Ha.

0: Lekker bandje uit Nederland. Hikpie met Bowie's Pressure. Wim komt zo eens piepen, als het goed is, hè?
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Medi-market.
8: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
14: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
15: Ixina.
14: Ixina, ja aan je dromen.
16: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
17: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
18: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
19: Let's see you shine.
20: Music matters.
21: Roos van Akker.
22: Yeah!

0: May the fourth be with you. Ben je Star Wars fan?
1: Nee.
0: Het is Star Wars dag, hè, vandaag. Ja.
1: Maar is dat echt... Sorry, maar mag ik iets vragen? Is dat echt... Ik bedoel, weet George Lucas van Star Wars, weet hij dat? Of is dat in België, omdat wij fourth niet kunnen uitspreken... Dat wij denken dat dat nu is.
0: Nee, dat is over heel de wereld. Ik dacht dat George Lucas al was overleden. Wacht, ik ga
1: dat helemaal niet. George Lucas is live en heeft zelfs net gaat hij in een nieuw museum openen in Los Angeles.
0: Is het echt? Wacht, ik moet het toch even checken.
1: Dat moet ik erop zoeken. George Lucas,
0: dingen of 81.
1: Art. Dat moet ik erop zoeken. Dat museum van George Lucas in Los Angeles. Precies, een ruimteschip dat geland is. Dat is zo vlakbij het Museum van Natuurwetenschappen. Fantastisch.
0: Maar dat is het ruimteschip van Star Wars. De Millennial
1: Falcon. Nee, het is een ander ruimte. Maar het lijkt een beetje op haar. Maar het is wel... Het is nog niet open. Het moet open gaan. Maar het is fantastisch. Ja. Dat is echt zo cool. Enfin,
0: misschien dacht ik dat hij al overleden was, omdat hij de rechten van Star Wars heeft verkocht aan Disney.
1: Ah, is dat zo?
0: Toen was ik boos.
1: Ja, ben je boos? Waarom?
0: Maar
1: kan u dat schelen? Nee,
0: ja, voilà. Heb je een fijn weekend? Ik probeer het maar recht te trekken. Ik heb een fout gemaakt. Mijn excuses.
1: Fout? Roze,
0: jawel, dat is erg. Iemand te overleden. Jawel.
1: Goed. Allee, koning Fabiola. Wat? Die is ook overleden. Is dat erg dat we dat zeggen?
0: Nee. Maar Marcel van Tilt heeft dat ook eens gehad met Dora van der Groen. Hè?
1: Dora van der Groen?
0: Ja, hij heeft dat eens gezegd in zijn eigen show.
1: Zo erg.
0: Villa van Tilt,
1: die
0: vroeger.
1: Nog, die leeft nog, hè? Dus.
0: Nu niet meer.
1: Ah.
0: Nee, maar toen leeft ze wel nog. Keurig.
1: Zeker.
0: Ja, ik ga niet opzoeken, nee.
1: Maar ik heb dat altijd met koningin Fabiola. Dat ik altijd denk van, leeft die nu nog?
0: Nee.
1: Of is die dood? En denk van, nee, is
0: misschien
1: dood. En
0: dan twijfel ik altijd. En wel,
1: ergens in de tentoongesteld wordt in de ingang van de Koninklijk Paleis.
0: Heb je een fijn weekend gehad trouwens?
1: Nee. Oeh,
0: nee.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ah ja. Maar ik wou het nog vragen.
1: Ja, dat is goed.
0: Hè?
1: Ik heb Marcel van Tilt gezien. Die is optreden in Gent trouwens.
0: Ah. Hoe was het?
1: Ik vond dat dus... het geluid was niet goed, maar Marcel was fantastisch.
0: Ah.
1: Ja, echt waar.
0: Jongens. Leuk, maar Marcel is altijd fantastisch.
1: Maar, en die Arbeid Adelt... wat een machine.
0: Echt?
1: Serieus. Ik zie dat hij echt mee... Ik meen het. Fantastisch.
0: Was Luc van Akker erbij? Nee.
1: Als hij erbij was, heb ik hem niet herkend.
0: Nee.
1: Ik weet het niet. Dus misschien wel, maar ik heb het niet eens. Ik weet niet. Goeie vraag. Speelt hij daarbij?
0: Heel af en toe nog, denk ik. Omdat dit fysiek niet meer vandaan komt.
1: Ah, nee. Ja. Ik denk het niet eigenlijk. Ja. Want dat was echt Marcel, jongen. Held. Echt serieus.
0: En vanavond op de radio.
1: Ik ga het hem straks vragen. Is het goed, Kaas?
0: Ja.

grote meneer Marcel van Tilt is er dus weer straks van 7 tot 9 met zijn heerlijke M-show. En Wimmel begeleid je richting huis straks na het nieuws. Mooie avond nog voor jou. En dit is nog Nothing But Thieves and Overcome.

0: Bluespeer, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespeer.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, takodoki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
5: Ah,
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag. Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat 1,5 uur geleden stil nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat zo'n 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
13: Eén mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens tot mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
12: Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verde met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. En Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden.
14: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
15: 5 potten appelmoes en Milky Anios vorige week. Fuck, sorry. Het is...
14: Sorry, niks.
15: Laat vallen.

Spando Ballet met de cut. A long story short. Welkom bij de avondspits van Willy. Vanmorgen zat ik op de bus in Brugge. Een man duikt zo op het laatste moment via de uitgangsdeur de bus in. Gaat zitten en je voelt al van ja, er is iets. Er gaat iets gebeuren. En ja, natuurlijk wel. De man begon 2 minuten later een uitleg. Een soort speech voor de hele bus. Hij spreekt zo half voor zichzelf, half voor de andere mensen in de bus. Hij begint te zeggen dat de buschauffeur geen politieman is. En dan zegt hij bonjour tout le monde. En dan ook in Duits. Zegt hij, het is een brug. Hij zegt welkom tegen de mensen in Duits. En dan begint hij te vertellen. Intussen is het doodstil op de bus, wat hij een beetje te luid praat. En wel verstaanbaar, maar zo op het randje. Hij begint te vertellen dat hij 2 flessen Porto gestolen heeft. En dat hij al een jaar in een bak gezeten heeft. En dat hij zich eigenlijk afvraagt, basically, of dat hij nu echt terug de gevangenis gaat invliegen, omdat hij 2 flessen Porto gestolen heeft. Een paar minuten later waren het al 3 flessen Porto. Toen begon hij de bussen te tellen die hij buiten zag staan. Toen trok hij een blikje bier open op de bus. Het was toen 8:58 ochtends. Maar aan de positie van zijn tong te horen, was het toch niet zijn eerste blikje bier. En toen zei hij dat we niet beseffen dat we nog de grootste racisten zijn van allemaal. En dan zei hij nog het meest tegen zichzelf, kom, we gaan naar de rechtbank. Dat is zo droevig. Hij zo, om het mee te lachen, maar eigenlijk heel droevig. Goedemiddag.

gestuurd via de Willy app. Thomas de Soete heeft precies een zwaar huwelijksweekend gehad. Als ik hoor hoe hij zich deze ochtend op de bus gedragen heeft. Ja, effectief. Kurt stuurt gisteren hetzelfde tegengekomen op de kuststrand van Oostende naar Wenduinen. Een man die de vrouwen uitschold voor hoeren, waarop hij een voorstel deed aan een meisje en zei: ik heb 2000 euro en 10 gram coke. Tussen De Haan en Wenduinen heeft de politie hem van de tram gehaald. Haal even uit. Het wordt een drukke avondspits op Willy. Straks help ik je aan een mening over een virus. Een mening over een virus, ja, echt. Je kan een album van de Belgische singer-songwriter Iskander Moon winnen. 16:45 in Free Willy. En nu meer dan 3 flessen Porto achter de kiezen. The Haunted Youth. Dit is Murder Me.

0: Murder Me van The Haunted Youth bij Willy in de avondspit. Meningen over een virus, David uit Wezenmaal stuurt. Is het weer een complottheorie op de HLN Facebook? David, wat denk je zelf? Als je dringend een mening nodig hebt, nog even geduld. Het is voor na 5 uur pas. Zometeen hoor je wat er in het nieuws zat vandaag en wat je eventueel gemist hebt omdat je zo hard en aandachtig aan het werk was voor de baas. Eerst Bowie.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
7: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
8: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd.
11: Maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

XX en Say Something Lovely. Het is 4:30 in de avondspits van Willy. Samen gezellig, of niet gezellig, van het werk naar huis. Met nu, wat zat er in het nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt in functie van de baas. Wel, drie dingen. 1. De Michelinsterren zijn uitgedeeld. Zilte van Vicky Geunis in Antwerpen en Boury van Timboury in Roeselare blijven onze Belgische toprestaurants de enige restaurants met 3 sterren. Dat blijft zo, het was zo, blijft zo. Zilte in Antwerpen en Boury in Roeselaar. Heel wat restaurants hebben 2 sterren, waaronder de Jane van Nick Brill, weet je wel? Nick Brill. En een hele reeks restaurants hebben 1 ster. Daar zijn ook een paar nieuwkomers bij, zoals Est in Leuven, Komaf in Wommelgem, nog anderen hoor, maar ik ken die niet. En Moskou bij Danny Horzelen ook, in Gentbrugge, naast de Gamma. Het is echt, dat is naast de Gamma. Wat? Een droevig Foo Fighters verhaal dat je vanmorgen ook kon horen bij Thomas en Sien, maar toch essentieel voor uw muziekkennis. Dave Grohl wilde het nieuwe album van de Foo Fighters eerst For Good noemen, maar toen kwam er een nieuwe Wicked film uit met die mensen in het groen. En die film heette Wicked for Good. En toen kon het niet meer. Toen zat hij daar. Hij was compleet pissed, Dave Grohl. En toen noemde hij het album dan maar Your Favorite Toy. Wat toch duidelijk een minder goede titel is dan For Good, vind ik persoonlijk. En vanavond is het Met Gala in New York. Bekend omdat de grote sterren daartoe komen op de rode loper verkleed als bloemkool of als viskraam of als beschimmelde varkenscarbonade, weet ik het. De foto's zullen morgen online staan, maar hou je nu alvast aan de takken van de bomen.

0: De Cooks met Always Where I... Hoe heet dat? Ah, dat heet Always Where I Need, dat wist ik niet. Goed, zeg, even geduld voor dus de complottheorieën over de virussen op die een boot. Dat is voor straks. Goed, zeg even nog een uurtje geduld. Dan komt is de rubriek EHBO, CWFS, waarbij ik je help aan een mening over dus virussen en zo van die dingen op die dat cruiseschip. Straks. Ook straks... Na Nieuws van 5 kan je een exemplaar winnen van een nieuwe album van Iskander Moon op vinyl. Belgische singer-songwriter, prachtige muziek maakt die gast. Zijn album heet Salt Moon City. Je kan dat straks winnen in Free Willy. Maar als je liever iets helemaal niks wint, dan heb ik zo meteen een opportuniteit voor u. Namelijk, zoek de artiest in de woordenmist.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Crazy Deals!
11: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
12: Amai, dat is echt wel zot.
11: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
12: Is dat ook open op Hemelvaart?
11: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: Jimi Hendrix met Hey Joe. Is bij u ook op zijn maandags? Hier was op zijn maandags vandaag. Het is bijna 16:45.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: We spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin, als je goed luistert kan je daar de naam van een heel bekende groep in herkennen. De bedoeling is dat jij zo snel mogelijk de naam van de groep via de Willy app naar mij stuurt. Disclaimer, je kan daar niks mee winnen. Hier gaan we. Dit is de zin. Al die trofee's wegdoen, dat getuigt van lef. Uller schoonste trofee is nog van 1963. Van toen, die keer, aan het Zilvermeer. Maandag hersenen die draaien, ik voel het tot hier. Nog eens. Welke heel bekende groep zit verborgen in deze zin? Al die trofee's wegdoen, dat getuigt van lef. Uller schoonste trofee is nog van 1963. Van toen, die keer aan het Zilvermeer. Typisch maandag dat dus bijna niemand het vindt. Of dat je iedereen te lui is om te sturen. Weet je het echt niet? Kom aan, nog één keer. Nu voor duidelijk. Goed. Al die trofee's wegdoen, dat getuigt van lef. Wilder schoonste trofee is toch van 1963, van toen die keer aan het Zilvermeer. Uller. Ik zei Uller, maar het is Uller schoonste. Goed. Welke bekende groep zit verborgen in de zin? Stuur via de Willy app. Veel succes!

0: rare titel ook. We hadden het al over titels van de Foo Fighters. Dit is eigenlijk ook een rare titel. Under You.
1: Toch? Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Bijna 10 voor 5 met Olivier uit Brussel. Dag Olivier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Pim.
0: Je bent op je werk in Brussel?
2: Klopt. Ja,
0: klopt. Moet je niet stil zijn?
2: Wel, ik zou moeten stil zijn en ik ben stil als ik aan mijn bureau zit, maar nu ben ik toch even apart gaan zitten in een zaaltje.
0: Ah, oké, goed. Je zit zo aan een bureau met allemaal collega's rondom jou, normaal.
2: Ja.
0: En die zijn stil.
2: Niet stil vandaag op maandag, maar
0: ja, voilà. Oké, okay, goed. De zin was, Olivier, al die trofee's wegdoen, dat getuigt van lef. Uller schoonste trofee is nog van 1963, van toen die keer aan het Zilvermeer. Ik heb heel rare antwoorden binnengekregen, Olivier. Domi bijvoorbeeld stuurt Silver, van de popgroep Silver. De Fixkes stuurt Katja. Def Leppard komt een paar keer binnen. Wat heb jij gestuurd via de Willy-app, Olivier?
2: Ik herken de Levelers.
0: Dat getuigt van Leveller schoonste trofee... De Levelers. Van Levelers. Ja, goed zo. Levelers is helemaal goed. Olivier, ik heb nog één vraag. Voor ik je laat doorwerken. Ik ben toch blij dat de collega's niet naast jou zitten. Wat heb jij nu gewonnen, Olivier?
2: Ik had gehoopt op een pet, maar het is niks te kloten.
0: Gehoopt op een pet. Inderdaad. Zijn ze nog niet komen zoeken daar in die lokaaltje, de collega's of de baas, Olivier?
2: Nee, nog niet. Dat ligt uit.
0: Allee, gelukkig. Goed, okay. Allee, ga maar nu stilletjes op uw kousvoeten terug, hè, alsof er niks aan de hand is. Is het goed, Olivier? Hey?
2: Goed.
0: En nu doorwerken. Hoe lang moet je nog werken vandaag?
2: Tot
0: 6 uur worden
2: tot 6 uur.
0: Ik wens je een fijn einde van de werk, Olivier. Tot de volgende. Groetjes aan de collega's.
2: Salut.
0: En kijk eens, de oplossing van Zoek de Artiesten in de Woordenmist. Hier zijn

Guido had ook al die ontdekt in de... Goed, Guido. En de Leverers natuurlijk. Ja, Liberty Song, feestplaat, sowieso komt binnen via de Wheelie. Over 2 weken gaan wij op Wheelie de album 500 uitzenden. Dat hebben Thomas en Sien vanmorgen bekendgemaakt. 2 weken lang de beste albums ooit gemaakt. 2 weken lang, je hoort telkens 2 nummers per album na elkaar op de radio. Maar jij moet ons uiteraard vertellen welke albums er in de lijst moeten. Laat het ons weten in de Wheelie-app of op onze website wheelie.radio voor de album 500. Mijn eerste plaat na het nieuws van 5 uur is trouwens een nummer uit de nummer 1 van vorig jaar. Meteen naar 5 uur. Straks als beloofd meningen over het virus op het cruiseschip. Als je daar nog geen mening over hebt, ik help jou, geen probleem. Je kan een album van de Belgische singer-songwriter Iskander Moon winnen. 4:15 in Free Willy. En nu Portland.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Een goede middag. Er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar zowat 1,5 uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer dus weer op gang kwam. Je moet wel nog rekening houden met serieuze vertragingen en afgeschafte treinen. Zowat 1,5 maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
9: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
8: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals bijvoorbeeld corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
10: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
8: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft aangevallen in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, daarna sloegen 2 raketten in op het fregat, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. En sport, rode duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels, omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor ook een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later met de groep. Het is dus de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.

0: Oosterlink.
1: Vorig jaar op 1 in de Album 500. Laat nu je stem horen voor de nieuwe editie. Hier is Pearl Jam.
2: Goedemiddag.

0: Sing.
1: Travis was dat met Sing. Het is 5:12. Tijd voor een Timmy de Bultrugwalvis update.
2: De officiële Wim Oosterlink.
1: Timmy de Bultrugwalvis.
2: Update.
1: Ja. Het is misschien vanmorgen al gehoord, maar het is dus complete nervositeit rond Timmy de Bultrugwalvis. Hij is zaterdagochtend vrijgelaten. Was wel euforisch. Zaterdagochtend vrijgelaten in de Noordzee. En de bedoeling is dat hij nu naar het noorden zwemt. Hij zwemt nu ergens rond, maar niemand weet waar hij nu zwemt. Want Timmy, zijn trekker, werkt niet. Zo'n trekker zoals in uw smartwatch, zo'n horloge. Hij is kapot. Iedereen is ambetant dat die een tracker niet werkt. Ze hebben allemaal zoiets van, is er nu niemand op het idee gekomen om tegen die vis te zeggen, Timmy, even stil, we gaan een tracker testen. Voor hij vertrok, niemand. Dus je snapt nog niet dat niemand eraan gedacht heeft. Alsinds, de tracker stuurt nu alleen signalen dat hij leeft, maar dus niet waar hij is. Dus het is een beetje, ze tasten een beetje in het duister. Maar, en dat is nu wel het toffe, het geweldige, het wonder van Willy een beetje. We hebben dus live verbinding kunnen leggen. Als alles technisch goed gaat. Ja, ik krijg mijn oortje binnen dat dus technisch alles, ja, alles goed gaat. We hebben dus live verbinding nu met de trekker van Timmy. De Bultrugwalvis is persoonlijk. Die dus normaal bij elk, je zou dus piepjes moeten horen. En die is bij elk piepje, dus de hartslag. Oh, ja, komt die. Ja. Dus bij elk piepje de hart. Dus het gaat goed, hè. Dus ja, je hoort heel erg maar. Oei. Nee. Dus, kun je even... Dit is niet de... Afzet. Goed. Even de verbinding met Timmy losgekoppeld. Van antenne. Goed. Nee. Niks. Nee. Geen kom op. Nee. Ik zal even aankondigen wat ik in Free Willy. Dus zometeen albums van Iskander to Moon te winnen in Free Willy.

Kan dat debuutalbum van Iskander Moen winnen? Wat moet je doen? Ik ga meer keuzevraag stellen met drie of soms meer mogelijke antwoorden. Jij stuurt het antwoord via de Willy-app. Zo maak je kans op het debuutalbum van Iskander Moen op vinyl. Luister goed, dit is de vraag. Stuur het antwoord via de Willy-app. Waar komt Iskander Moen vandaan? A. Uit Kortrijk, zoals Balthazar. B. Uit Antwerpen, zoals Admiral Freebie. Of C. Uit Den Haag, zoals de Golden Earring. Of D. Uit Berlijn, zoals Rammstein. E. Uit Los Angeles, zoals Ice Cube. F. Uit Zelzaten, zoals Eddie Wally. G. Uit Kopenhagen, zoals Volbeat. Of H. Uit Londen, zoals Mumford & Sons. Voilà. Dus wil jij het debuutalbum van Iskander Moen op vinyl? Stuur het antwoord op de vraag via de Willy-app. Waar komt Iskander Moen vandaan? A. Ik zal het nog snel allemaal eraan. A. Uit Kortrijk, zoals Balthazar. B. Uit Antwerpen, zoals Admiral Freebie. C. Uit Den Haag, zoals de Golden Earring. D. Uit Berlijn, zoals Rammstein. E. Uit Los Angeles, zoals Ice Cube. F. Uit Zelzaten, zoals Eddie Wally. G. Uit Kopenhagen, zoals Volbeat. Of H. Uit Londen, zoals Mumford & Sons. Stuur het antwoord via de Willy-app.

0: zeer goed nieuws vanuit de Willy Snoepautomaat.
1: Echt waar?
0: Zeer goed nieuws van de Willy Snoepautomaat. Dat ik u direct zal vertellen.
2: Free Willy.
0: Echt waar, je hoort de ghost van Iskander Moendag Maarten uit Herkdestad. Goedemiddag.
3: Dag Wim, goedenavond.
0: Onderweg van het werk naar huis, Maarten.
3: Nee, ik ben al lang thuis, maar ik was mijn dochter gaan halen van haar stageplek.
0: Wat doet ze stage misschien, jouw dochter?
3: In Sint-Lambrechtsherk, bij kinderdagverblijf De Makkertjes.
0: Hela, niet slecht, niet slecht. Op het goede pad, dochter. Elaba. Maarten.
3: Voilà.
0: Maarten, waar komt Iskander Moen vandaan? Wat heb je gestuurd via de Willy-app?
3: F. Zelzaten.
0: Zelzaten zoals?
3: Ik geloof van de wereldberoemde Eddie Wally.
0: Ja, ja, natuurlijk wel. Ja, ja, absoluut. Het klopt. En Iskander Moen heeft trouwens ooit de muziek geschreven voor de film Cherie over Eddie Wally. Naar aanleiding van hun gemeenschappelijke herkomst uiteraard. Ertvelde heeft er lang gewoond. Zelzaten, die buurt is allemaal een beetje hetzelfde. Proficiat Maarten met het exemplaar van het debuutalbum van Iskander Moen op vinyl. En ook Toon uit Bierbeek en Caroline uit Dentergem winnen een exemplaar van dat album. Voilà, Maarten, groetjes aan de dochter en succes met tot de volgende keer.
3: Okay,
0: salut!
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Italië in Brunet. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
4: Music matters.
5: Music matters.
4: Yeah.
5: Willy.

Mumford & Sons met I Will Wait For You op maandag in de avondspits van Willy. Ik heb zeer goed nieuws vanuit de Willy snoepautomaat hier op de gang. Hou je vast. Je gaat zelf ook zeggen van jongen toch, dat is echt goed nieuws. Ik snap u. Het goede nieuws is, hou je vast hè. Zet u in mijn plaats hè. Er zitten deze week, namelijk voor de eerste keer dat ik mij kan herinneren in mijn lange carrière, Milky Ways in de Willy snoepautomaat. Ja, en jij? Dat is bijna nooit gebeurd, denk ik. Persoonlijk vind ik Milky Ways niet te versmaden. Voor, zeker niet als ze op zo'n net fris genoeg knapperige temperatuur bewaard worden in de nu al genoemde Willy-automaat. Ik had ook min of meer verwacht dat er een soort stormloop zou plaatsvinden, een soort rush op de Milky Ways, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Het blijkt mee te vallen. Kijk, ik hou je op de hoogte.

0: vond ik met 1, 2, 3, 20 voor 6. Ik lees online net dat de oud radio- en tv-presentator Hans Otten in het ziekenhuis ligt. Lees ik op de website van Het Laatste Nieuws. Hij was vanmorgen in Mechelen. Ja, ik schrok wel even ervan. Hij was vanmorgen in Mechelen door zijn buurman gevonden toen hij bewusteloos in zijn garage lag. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in kritieke toestand opgenomen is. De politiezone communiceert niet over de exacte omstandigheden. Hans Otten heeft sinds 2017 een restaurant en hotel aan het eilandje in Antwerpen. Dus nieuws dat ik hier net zie staan op de website van HLN. Hans Otten ligt in het ziekenhuis vanmorgen bewusteloos gevonden. Zometeen EHBO CWFS bij Willy, kwart voor zes. Met meningen over het virus op het cruiseschip.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in
6: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, takodoki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
12: Music matters.

0: garbage. But I think I'm paranoid wat dat betreft. Het is 6:13. Je hebt het nieuws ongetwijfeld gezien, gehoord. Er is een virus uitgebroken op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Een dodelijke virusuitbraak. 3 mensen zouden eraan gestorven zijn, onder wie 2 Nederlanders en ook 2 Belgen aan boord van dat schip. Als je afvraagt van, goh, ja, heb je daar een mening over? Ja, daar heb je dat is nu een keer echt iets waar je een mening over nodig hebt. Mensen beginnen heel graag over virussen en zo, dus een mening, zeer nuttig, maar geen zorg. Ik ga jou helpen.
1: EHBO, CBFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo dat wij in België gelukkig, godzijdank, een Facebookpagina hebben die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over virussen en andere hete actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gewoon gebruiken. Die Facebookpagina heet hln.be op Facebook. Ik heb er 4 verzameld. Gebruik ze als je wil. Ik overloop ze heel snel even. Spoiler alert. De meningen over dit artikel zijn grotendeels van mensen die het woord virus zien staan hebben in de titel en daaruit concluderen dat het over vaccins zal gaan. Mening 1. Glenn Beertje Jacobs. Dus Glenn Beertje Jacobs schrijft het volgende. Doet mij denken aan de coronapandemie. Begon, zogezegd, ook op een schip. En later van Wuhan. Binnenkort alles terug dichtsmijten. Als je deze mening zou overwegen te gebruiken, dat van dat schip zou ik misschien schrappen. Goed, voor alle zekerheid. Mening 2 van Krainest Dominique. Ik denk dat Van Krainest Dominique ongeveer hetzelfde vindt, maar hij raakt niet helemaal goed uit zijn of haar woorden. Dominique schrijft: ja, in de jaren 1500 waren er zoveel virussen op boten en de pest. Gewoon weer om miljarden te kunnen uitgeven en extra zakgeld te stelen. Extra zakgeld staat in drukletters. Mening 3 van Roel Marien. Ik weet ook niet wat Dominique bedoelt. Roel Marien. Volgens Roel is het een complot. Dit is een nuttige mening voor heel laat op café. Zoals er nog zo 2,5 man zit met elke pint. Roel schrijft: zij weten dat wij weten dat ze liegen. Dus hun enige optie is blijven verder liegen. En dan 3 kotsende gezichtjes. Voilà, en mening 4 tenslotte. Doe er je goesting mee. En mening 4 tenslotte van Mark Voskuilen. Mark schrijft: BS. Houdt men überhaupt wel rekening met de lange termijnverloop van de mRNA-gevaccineerden die om gaan vallen? Onder mom van zeldzaam virus. Wat denk je zelf? Want 60% mRNA gevaccineerden die nog leven, lopen sowieso risico alsnog om te vallen. Ik spot niet met de dood. Ik ben serieus en maak geen grappen. Waarop Kenny de Prins reageert op Mark Voskuilen: je bent ziek, zoek hulp. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit. Hier zijn de Trogs. Ze gaan duidelijk omvallen, maar nu nog niet.

groep Future Islands met Find Love. Straks muziek van de mensen die vanavond in CC Binder in Puurs optreden. Ze zijn met drie en je kent ze. Het is vandaag 14 jaar geleden, 4 mei 2012, dat Adam Yaw van de Beastie Boys stierf. Ik zal hem eren met een plaat. Beloofd voor 7 uur. De avondspits van Willy met nu Moving On Up, Primal Scream.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block, op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
4: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
3: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus, dat opdook op een Nederlands cruiseschip, zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
5: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan, natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maximaal rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.
6: This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
7: Na elkaar, The Simple Minds en The Sons. Goedenavond.

Surfing van het Belgische Sons. Morgen in Freewheeling kan je tickets winnen voor Vest Rock Festival, net over de grens met Nederland. Combi tickets morgen in Freewheeling, 4:15. Dit uur in de avondspits van Willy, muziek van Suede. Je hoort straks Creep van Radiohead. Zometeen de trio. Zo is het trio dat vanavond in CC Binder in Puurs optreedt. En eerst Mano Negra.

Editors live op Rock Werchter 2010 met No Sound But The Wind. 6:15 gepasseerd. Elke dag op dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag in CC Binder in Puurs. Een concert van Matthijssen, Mossuze en Van Ballaert. En die drie, die vormden toevallig ook de laatste bezetting van de Clément Peres Exposition. Matthijssen, Mossuze en Van Ballaert vanavond in Puurs.

0: 3 vanavond in Puurs. En nu op Willy Matthijs de Mathuze van Massuze van Ballaard. Klimman Peters Expression en Bocht van de Dolly.
1: Willy presents.
2: We're down.
1: Bluespeer, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespeer.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Blue Eye was dat met Sober bij mij in de studio. Marcel van Til. Dag Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Goedenavond Marcel. Ik heb u zien optreden vrijdag in Gent.
1: Was leuk, hè? Het was heel leuk. Ja. Had je ons nog niet vaak gezien, denk ik?
0: Nee, ik heb u nog nooit met Arbeid aan, nog nooit gezien. Dat was de eerste keer.
1: Oké. Dus dat viel toch goed mee, zo middag op de middag. Ik vond het fantastisch publiek. Het was de 1 mei optocht en alles.
0: Het was eigenlijk de 1 mei optocht. En ik had een tijdje pas door van, het is de 1 mei optocht. Die is dan, op een moment eindigt die natuurlijk. Dus die vertrekt dan zo in de buurt van de Vooruit in Gent.
1: Ja.
0: En dan gaan die zo langs de Zuid en zo. Ja. En langs de glazen straatje. Zo hup. En dan zo naar de schapenstal, denk ik dat we zeggen.
1: Ja.
0: En daar was dan een optreden. Met natuurlijk als optreden van Arbeid Adelt.
1: Op de dag van de...
0: Natuurlijk. Man, dat was een rode affiche.
1: Ze hebben daar lang moeten over vergaderen totdat ze die beslissing hebben genomen, ja.
0: Hey, maar ik heb wel staan kijken, maat.
1: Ja, nou, sorry, maat.
0: Naar u. Wauw. Dat was... Mag ik een paar dingen zeggen erover?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik vond dat dus zeer indrukwekkend.
1: Ah, oké, dank u.
0: Ik vond Arbeid Adelt... Ik weet niet of dat... Voor mij is dat compliment, maar ik vond dat een soort... Ik vond een machine.
1: Ja.
0: Hoe strak zitten jullie in die muziek?
1: Ja, we zijn ook al een dikke bijna 2 maanden aan het spelen. Dus het gaat met de ogen dicht. Maar dat is wel... Dan ben je goed bezig.
0: Ja, ik heb dat gevoeld. En ik dacht ook van... Hup, en dan zo een tussentekstje. En intussen begint die muziek al. En begint die te zingen daarop. En dat gaat maar door.
1: Dat is tof, hè?
0: Dat stopt niet.
1: Ja, en vooral ook... Vind je ook niet Emma... Emma Rotsaert.
0: Emma Rotsaert.
1: Want vroeger deed ik de zang alleen. Maar nu is Emma erbij. En we hebben 2 frontmensen. En dat is zo tof.
0: Meerwaarde. Nee, dat is niet... Dat jij niet van... Je bent fantastisch. Ja. Maar die Emma brengt... Want die is nog maar in de 20. Die
1: 25,
0: brengt daar zo een jonge schoen en zo. En samen met u is dat dan echt zo... Dat is een zeer goed duo.
1: Ja.
0: Dat is echt de meerwaarde. Ja, ik vond het heel tof.
1: Allee, tof, man.
0: Goeie muziek. Ja,
1: dat vinden wij zelf
0: gedaan.
1: Ook, maar je ziet het van een andere kant. Je denkt altijd, wij waren toch fantastisch. En dan hoor je achteraf, dan waren toch veel mensen die vroegtijdig naar huis gegaan.
0: Ja, maar dat moet er niet. Nee, echt waar. Ik was echt onder de indruk. Ik zat echt te kijken van, dit is toch wel potverdikkig goed. Sorry, ik ga nu stoppen.
1: Mijn avond is al helemaal goed. Bedankt.
0: Zeg, zijn er nog optredens van Arbeid
1: Adelt? Ja. Vooral voor de mensen uit Limburg, Hasselt, Genk en Tongeren. We hebben zaterdag ook in Hasselt gespeeld, maar in de Gigaswing in een winkel. Was ook heel tof.
0: Okay.
1: Maar de mensen van die buurten, Hasselt, Tongeren, Genk, Mazeik, Lanaken. We spelen in Maastricht en dat is een hele, hele toffe zaal. De muziek, gieterij.
0: Okay.
1: Dat is een hele fijne sfeer. Daar spelen hele grote bands, Triggerfinger, Stijn speelt daar ook, en heel veel internationale bands, dus echt een hele goede plek.
0: Okay.
1: Dus als je ons niet meer in Limburg kan zien, kom nu zaterdag naar de muziekgieterij, met een heel goed Belgisch voorprogramma trouwens, Nevel en Reverend Bastorius, die ook een paar remix gemaakt hebben voor ons, doen een soort van dub dansset als voorprogramma. Dat komt echt heel goed.
0: Alright, in Maastricht nu zaterdag.
1: Ja, in Maastricht nu zaterdag.
0: Arbeid Adelt en Parka. Parflu, ik heb nog 1 vraag.
1: Ja.
0: Heb je altijd bij optredens een rood kostuum aan? Of was dat speciaal voor 1 mei?
1: Nee, dat was speciaal voor 1 mei.
0: Dat is gelukkig. Dat is een heel vragen, maar zo.

0: Listomania van Phoenix. Het is vandaag 14 jaar geleden, van 4 mei 2012, dat Adam Yaw van de Beastie Boys overleed. Ik beloof dat ik hem zal eren met een plaats. Speciaal voor hem nog voor 7 uur.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Hey hey, Emily van Prek en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
9: wegwijzer.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Wim Oosterlink.
10: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

Embodiment van Radiohead. Creep. Bijna kwart voor zeven. We zijn 4 mei 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 1. Hans Otten is vanmorgen bewusteloos aangetroffen in zijn garage en in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Dat meldt het laatste nieuws. Even schrikken. Hans is een ex-collega van ons allemaal. Wij hopen dat het goed komt met hem. Veel beterschap, Hans. 2. Over 2 weken gaan wij op Willy de album 500 uitzenden. 2 weken lang de beste albums aller tijden. Maar jij moet ons vertellen welke albums er in de lijst moeten. Laat het weten in de Willy-app of op onze website willy.radio. En we hebben ook geleerd vandaag dat je tijdens die lijst je gewicht in vinyl zal kunnen winnen. Maar dat is voor over 2 weken. En 3, vandaag is Greg Alexander 56 jaar geworden. Greg Alexander is de frontman van deze New Radicals. You get what you give. Gelukkige verjaardag.

De man van Kick Your Ass is geboren 4 mei 1970, Greg Alexander van The New Radicals. Wordt vandaag 56 jaar. You get what you give. 11 voor Marcel van Tilt is geworden. Morgen in de avondspits. Tickets voor Vestrock in Hulst. Kan je winnen kwart over 5 in Free Willy. En hopelijk een Timmy de Bult teruggewolf is. Ah nee, wacht, nog beter. Hopelijk nog eens een Aapke Punch update. Hé? Dat zou nog iets deugden, vind ik persoonlijk. Veel te lange leven. Hopelijk gebeurt er nog iets met Aapke Punch. Iets positiefs dan, bedoel ik. Everything counts. Depeche.

Balthazar met Dan Watt. Het is 4 mei vandaag. Het is vandaag 14 jaar geleden, exact 14 jaar geleden, dat Adam Yaw van de Beastie Boys stierf, 4 mei 2012. Daar hebben we het dus over. Daarom een eerbetoon aan de man, aan de legende. Een nummer speciaal voor hem. Veel plezier met de M-show en Marcel van Tilt. Hij staat klaar om te beginnen. En dit nog van mij, alles officieel kapot voor Adam Yaw. 14 jaar geleden gestorven. Dit is Sabotage.

0: muziek in Italië, in Bruneck. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Een goede avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55. Je kent hem onder meer van tv-programma's als Temptation Island en The Block, op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Het Openbare Ministerie denkt daar anders over. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
10: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en poging doodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
9: Bij het drama vielen 7 doden en tientallen gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of een appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. En sport: in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in een sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
6: Music matters.
7: De M-show. Marcel van Tilt.
11: Ja, het wordt avond en dan krijgt u nu de M-show met in willekeurige volgorde Pigeon Pincher, Sprint Blurt en eerst de Lambrini Girls. Willy. Ja, die hebben een nieuwe single en die is goed. Cult of Celebrity. 2 uur lang de M-show op deze maandagavond, de 4e mei. Welkom.

dat gaat wat geven op Pukkelpop deze zomer, want ze staan er weer. Lambrini Girls. Met hun nieuwe single, dat is anderhalf jaar na hun debuutalbum, kwam uit begin 2025. We zijn nu halverwege 2026 en die meisjes houden nog lang niet op. Goed, volhouden. Cult of Celebrity. Kneecap, het nieuwe album, is klaar. Kwam uit op 1 mei vorige vrijdag. Finian, de titeltrack. De M-show.

0: Fenian. Dat is de titeltrack van het album. Het nieuwe album van Kneecap kwam uit vorige vrijdag. En een Fenian is het, een lid van een 19e eeuwse Ierse nationalistische beweging. Die waren toen al tegen de Britse bezetting. En dat is nog altijd niet opgelost, want Kneecap komt uit Noord-Ierland. Wat een deel is van de UK en dat zint hen al jaren niet. Give Ireland back to the Irish, zei Paul McCartney in de jaren 70 al, ja. Van Paul McCartney gesproken, hoe zou het nog met John Lennon zijn? Ja, heel rustig, heel rustig.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.
0: Maar deze band die heet The Claypool Lennon Delirium. En dan denk ik, kan je zomaar de naam van Lennon gebruiken? Jawel, want een van de mensen uit deze band die heet Sean Ono Lennon, de zoon van dus. En die Claypool, dat is eigenlijk Les Claypool, die u misschien kent van Primus. En samen hebben ze dus de Claypool Lennon Delirium. Ik vind het heerlijk. Melody of Entropy, nieuwe single.

0: doet me deugd dat de geest van John Lennon blijft spoken. The Claypool Lennon Delirium heet deze band, Melody of Entropy. Ze spelen heel veel, live ook, heel de maand mei en ook de maand juni, maar vooral in de Verenigde Staten. Maar het was dus een nieuwe single, en die is goed.
1: Het is een mening zoals een andere.
0: Gang of Four is een band die eigenlijk eind jaren 70 helemaal opeens opdook en ontzettend veel potten gebroken heeft. Eigenlijk ook de basis gelegd heeft van wat men nu post-punk noemt. En zij spelen ook nog met de mensen die er nog zijn. Nieuwe single hebben ze uit, Gang of Four, No Kings Here.

0: No Kings Here, terwijl ze er eentje hebben daar in de UK. Gang of Four, nieuwe single, want ze blijven toeren. Ik zie hier allerlei data aangekondigd zien voor mei en juni in de USA. Maar ze hebben ook nog wat concerten klaarstaan. Nog niet specifiek met data, maar wel ook nog niet met steden, maar wel het hele jaar door. 2027 gaat de Gang of Four spelen. Dus we kunnen ze nog zien. Heel goed, 17 over 7. Een single van Blurred, nog zo'n band uit het eind van de jaren 70. Die brachten een nieuwe single uit in oktober van vorig jaar.
1: De M-Show.
0: Blurred en de Meccano Giraffe.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: In Hasselt en ze spreken er nog van.
3: Ja.

0: Get Down Services. Een band waarbij ik altijd een smile op mijn gezicht heb als ik die muziek hoor. Hoe goed is dit weer? The Radiator. Nieuwe single. Er is een nieuw noodnummer voor storm- en wateroverlast omdat er zoveel regen was dit weekend in Vlaanderen. 1722. Ja, dat was een kutnummer. Dat onthoud je toch niet? Dan zit je in nood en je staat wel aan je lippen in de shit. En met, ja, hoe was dat nummer ook weer? Iets met een 7. Oh.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoen

0: houden.
1: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Let's see you shine.
9: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
10: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
11: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
12: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
13: Ah. Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
15: De M-show. Marcel van Tilt.

hele mooie track van The Me in You. Fantastische Belgische band. Ze hebben een nieuw album uit. Ida Fischer is niemand. En u kunt hen gaan zien op 21 mei in het depot te Leuven. Doe dat.

The Me and You, goede Belgische band. In de tweede uur ga ik nog heel veel Belgische muziek draaien. En ook nu al, want dit zijn Tin Fingers met Balconies. Net 7:30 geweest en het zal nog later worden ook. Ja.

0: straks nog veel meer Belgische bands tussen 8 en 9. Want ik heb gewoon een uurtje volgepropt. Omdat ik zoveel goede dingen ben en ga luisteren hier en binnengestuurd krijg. Tin Fingers hoorde u net. Balcony, die speelde zaterdag in Parijs in Supersonic. Ja, ja, ja. En u kunt ze deze zaterdag gaan zien in Nederland. In de Mes in Breda. Tin Fingers. En ik speel met Arbeid Adelt en Parka Paraplu zaterdagavond in de muziekgieterij in Maastricht. Dus als u daar in de buurt woont, kom langs. Het wordt leuk hoor. Nevel en Reverend Bastorius doen het voorprogramma. Dus die avond kan nu al niet meer stuk. En van Vlaanderen naar de USA, dat kan allemaal op de radio. Dit is Packaging.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Het is eigenlijk een band met twee mensen erin, Daniel Lyon en Daniel Burge. Always Calling.

heel psychedelisch. Pas perfect op deze mooie, bijna zomerse maandagavond in mei. Packaging, wat een dwaze naam voor zo'n interessante band. Uit Denver en Seattle, daar wonen ze allebei. Dus ze gaan van de ene stad naar de andere in de USA. Met z'n tweeën zijn ze Packaging en Always Calling.

misschien ziet u ze wel ergens op een festival deze zomer. Wie u zeker in elk geval zult zien op Pukkelpop is de band uit Dublin, Sprints. Nieuwe single nog een keertje, Trickle Down.

Trickle Down en Sprints deze zomer op Pukkelpop. 20 voor 8, ik heb nog redelijk wat nieuwe tracks voor de klok van 8 uur zelfs. Van Big Special, Pincher, Wax Hit, Blarf, Heavy Meadow en ook Pigeon. Ja, er is een band uit Margate, die noemt zichzelf Duif. Nee, dan toch liever de prijsduifjes, hè? Ja. Daddy.

0: What?
1: You royally fucked it up.
0: Alsjeblieft.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. De M-show. Marcel van Tilt.

0: heerlijke mix is dit van Afrikaanse ritmes. Weird the Space gitaar. En goede lyrics, ja. I'm the Black James Dean is een andere track van dit nieuwe album van Pigeon, zo heet deze band. Kwam uit vorige vrijdag, Out the National. Dat moet je niet onthouden, maar onthouden de naam van de groep Pigeon, zoals de duif. Elton John vindt dit goed. En Iggy Pop ook. En Charles Peterson van Radio BBC 6. NPR en Uncut draait dit. En Marcel van Tilt van de M-show ook. Dat wil toch wel wat zeggen, nietwaar? Ja.
1: Bad spirit, you can scare me. Bad spirit, you can scare me. Bad spirit, you can scare me.
0: Ah ja, en ze zijn van Margate. Dat is zo'n onooglijk kuststadje in de UK. Heerlijk, Pigeon. En dit is Big Special, nieuwe single, Only Free When Sleeping.

0: only free when sleeping. Big special. Ik draai die nu al een jaar of twee, drie bijna. Tijd voor de grote doorbraak, want dit is echt wel een hele goede band, vind ik dit. En ik blijf in de UK met een andere goede band. Die heet Pincher uit Manchester zijn. Die bracht eind 2025 een eerste EP'tje uit. Every Town Needs a Stranger. En daaruit een erg rockend nummer van Pincher, Get Along.
1: De M-show.

0: What the fuck was dat, man? Midden in dat nummer begint een ander nummer. Dat is Durven Pinscher, heet deze band uit Manchester. Van een debuut-EP, Every Town Needs a Stranger, Get Along. En zo zit ik weer al stilaan tegen de klok van 8 uur aan te schurken. Maar ik heb nog tijd voor twee plaatjes. Heavy Meadow is een band uit Austin, Texas. Altijd goed, altijd een goede referentie. Er zitten alleen maar goede bands. Nieuwe single van Heavy Meadow, Treadmill Pilgrimage.
1: De M-show op maandag.

Heavy Meadow, een band uit Austin, Texas. Nieuwe single Treadmill Pilgrimage. Net uit, ze speelden om dat te vieren op zaterdag in Tweedy's Bar in Austin. Daar had ik willen bij zijn.

Maar ik maak dit uur netjes vol met de muziek van een acteur en een comedian, Eric Andre, uit Los Angeles. Want die heeft een LP gemaakt en die heet Film Scores for Films That Don't Exist.

0: Dit nummer heet Pianoconcerto nummer 0. Van Blarf, B-L-A-R-F. Oftewel Eric André van zijn album Film Scores for Films That Don't Exist. Dus let op, we hebben nu een officieel telefoonnummer voor water- en stormoverlast, 1722. Echt totaal ononthoudbaar. En vroeger had je de 100, gewoon bel de 100 en dan was je er. Dat is dan veranderd in 112 voor Europese onzin. 112, waarom het niet 111? Dat is een nummer. 111, zoals 999. 1722, dat nummer bestond eigenlijk al. Het was het officiële nummer voor niet dringende oproepen. Dan is dat toch geen noodnummer, want als het niet dringend is, is er geen nood. Wie verzint zo'n dingen? Laat me met rust, M-show tot 9 uur.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Zij krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Dat zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibirski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, dat meldt de club zelf. Sibirski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard op, die in februari nog ontslagen werd. Sibirski speelde zelf ook voor onder meer Manchester City, Newcastle United en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
0: Ja, amai, amai, amai. Ja, en waarom begint dat hier niet? Zal ik het dan zelf starten?
2: Music Matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, we beginnen de nieuwe week met 100% eigen kweek. Een uur lang Belgische producties, omdat er zoveel goeie zijn.
2: Music Matters. Music Matters. Willy.
0: Zoals deze bijvoorbeeld, de nieuwe single van Holds the Moment. Wees wel gekomen, want het is nog lang niet gedaan. Tot 9 uur ga ik hier door. M-show op de maandag.

0: Wat een single, The Moment, zo is de titel. En de band heet Holes. Belgische muziek van nu tot 9 uur, non-stop. Veel Vlaamse muziek. Trouwens, ja, want er zijn veel bands die komen uit Vlaanderen. Wist u trouwens wat de infolijn voor Vlaanderen is? De Vlaamse infolijn, dat is 1700. Maar waarom niet 1302? Ik onthoud dat niet, 1700. Weet u wat de dopinglijn, dat daar het nummer van is? Dan ligt u dus apenstoond op de grond, totaal paranoïde. U denkt, moet de nuloplijn bellen? Moet de nuloplijn bellen? Dat nummer is 00322616340. Daar flip je toch gewoon op?
1: De M-show.

Kom in mijn slaap. Kom in mijn slaap. Peters Meulen, hoe goed is dit ook weer? Ja, echt een heel uur alleen maar inlandse producties. Het is voor mij echt niet moeilijk, want er komt zoveel goeds uit. Kom in mijn slaap. Ik heb hier dadelijk klaarstaan Prekowski. Ook een nieuwe band, denk ook uit Antwerpen. Conservative Jazz. I hate. De dopinglijn is gewoon een nummer in Brussel dat je nooit kan onthouden. 0261634000, daar flip je toch op. Geef dan de dopinglijn iets simpels, 6x6 of zo. Ja. En de dopinglijn is niet de druklijn, maar dat is weer een heel ander nummer, ja.

0: Conservative jazz, I hate. Conservatorium jazz, daar heb ik een hekel aan. Maar ze klinken eigenlijk behoorlijk conservatorium jazz, maar mij stoort het niet. En zelfkennis is een goede deugd. Prekowski, zo heet deze band. Zaterdag heb ik een optreden gedaan in een swingcafé, wou ik bijna zeggen. In de Gigaswing in Hasselt.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
0: Ja, en Rudy Reyners was daar weer van Auveux. En dacht ik, dan draai ik Auveux nog een keertje. The Game in de Bunkermix. Het is 12:08. Hey, goedenavond, Essie. Goedenavond, ja, goedenavond. Hè.

It's all in the game. Ja, het spel stopt nooit. En het is maar een kwestie dat je er niet uitgeflikkerd wordt. Het is een kwestie van volhouden, zoals Ove ook doet. It's all in the game. En wij, al die oude New Wave knakkers, blijven maar doorbijten met onze valse tanden tot we erbij neervallen. Ove en The Game. Rogue Unit en Dark Vault hebben een nieuw album uitgebracht eind april, State of Calamity. Heel actueel, IBM kan je het noemen, en Industrial. Er staan de goede tracks op, zoals deze, No Serenity.

No Serenity in de Black Collar remix op het nieuwe album van Rock Unit en Dark Vault. State of Calamity heet het album. Een heel uur lang alleen maar Belgische inlandse producties, omdat er zoveel goeie zijn. En over inlandse producties gesproken, Sergio Quisquater, die viert een comeback, ja, want hij is genezen na zijn hartoperatie. Sergio gaat optreden, ik vind dat geweldig, hij heeft ook nieuwe muziek. Ik heb enorme energie, zegt Sergio. Ik vind dat vooral goed nieuws voor de federale regering, want die zijn dus van plan om kerncentrales te kopen. Dat heeft u misschien gelezen van het weekend. Stel nu dat die niet zouden werken, die kerncentrales, dat kan allemaal in pan vallen. Dan steken we gewoon een stekker in de reet van Sergio en in het licht, dat zal branden in alle landen. Dankzij Sergio met zijn enorme energie. Ja, als hij het zelf zegt, moet het wel wat geven natuurlijk. 20 over 8, ik heb hier nog een Belgische band klaarstaan. Uit Gent, Cheap Car.

Cheap Cult met hun eerste single Juvenile Obsession. Ik zag een mailtje vanochtend waarin zij mij trachtte te contacteren met het nieuws dat er een nieuwe single is, maar ik heb helaas geen tijd gehad om die te downloaden. Volgende week dan maar een andere track van Cheap Cult. Graag gedaan hoor jongens. Uit Gent zijn ze en ook uit Gent is de geweldige, zeer hyperkinetische band Lézard. Nog eens een singeltje. Pop, pop.

Rob Lézard uit Gent. Nog een nieuwe Belgische single is de single Bag van Gianna Relly. Speelde vorige week in de Cabron en ze speelt nu op de radio.

eentje, Bag van Gianarelli. I go grocery shopping. Ook een Belgische artiest. Ik kreeg vanmiddag een heel mooi vinylalbum. EP eigenlijk van Honey. Belgische band uit Antwerpen. Met instrumentale muziek. De LP heet Saus. En ik heb daar al verschillende nummers van gedraaid. Ik dacht, dan draai ik er nog eens eentje van. Want het is echt een heel mooie plaat. Waarvoor dank. Honey is geen echt originele naam voor een band. Want er was al een Zweeds duo dat Honey heette. En ook in de jaren 60 was er zelfs een Amerikaanse meisjesgroep. Honey Limited. Er is zelfs een christelijke ambient rockband die Honey heet. Maakt niet uit, dit is de echte Honey uit Antwerpen, denk ik dan? Absoluut, Felicia. Marcel van Tilt.

0: superstratosfeer. Daar ga je in met deze geweldige muziek uit Antwerpen. Honey heet de band. Felicia. Van de EP Saus. Wij wonen in de saus. Ja. Goed, hè? Ik vind het heel goed. Ja, ik hou het vol tot 8 uur. Nee, tot 9 uur. We zitten al ongeveer bij 8:30 nu. Met alleen maar Belgische bands. Onder andere de band Empty Head uit de ondergrond van Luik. Ja, dat is heel diep, hoor. Empty Head heeft een nieuwe single die heet Vincent of Vincent.
1: De M-show.

0: Empty Head, een leeg hoofd uit Luik. Nieuwe single Vincent. Ik weet niet of ze veel in Vlaanderen spelen, maar ze verdienen het, ja. Dus ik hoop dat u het ergens kunt gaan zien. De Kortrijkse Stadsschouwburg is bijna klaar. Goed hè, er was een grondige renovatie nodig. En de prioriteit daarbij was, ik citeer, de toegankelijkheid voor publiek en artiesten. Vind ik inderdaad een zeer goed idee. Als je een Stadsschouwburg hebt, dan moet dat toegankelijk zijn voor publiek en artiesten. Want ja, als er geen artiesten binnen kunnen, ja, dan heeft het ook weinig zin dat het publiek binnen kunt. Hè? Dus we kunnen nu allemaal binnen, zowel het publiek als de artiesten. Iedereen uit de Kortrijkse Stadsschouwburg.
1: Zugzwang.
0: Zugzwang, struggler.
1: We were there, not to pack, but to share. We always had it, this unavailable twist. Zugzwang. It's in our nature.

0: Soekzwang en Struggler. En dan nu in dit uurtje Belgische producties. Twee keer Tim van Hamel. Altijd goed. Ik lees hier eerst nog een nieuwskop. Cameron Diaz, de actrice, en haar man, vriend Benji Madden, hebben in het geheim hun derde kindje. Ja, en toen ben ik gestopt met lezen, want ik moest iets anders doen. Ik dacht, wat hebben ze gedaan met hun derde kindje? Dat weet ik niet, dat ga ik nu even opzoeken. Tim van Hamel met Kameel.
1: De M-show.

Tim van Hamel met Kameel op het album dat nu uitkwam. Variomatic, Tales from a Sinister Farm. Blij dat we Tim zo toch nog aan het werk kunnen horen. Want ook in het volgende nummer speelt hij mee op het nieuwe album van Borkov, Borkov World War II. Ja, Cameron Diaz en Benji Madden hebben in het geheim hun derde kindje. En toen moest ik stoppen met lezen. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze hun kindje verwekt? In een parkeergarage vergeten? Verkocht aan de Albanese maffia? Laten kennis maken met Ruben van Gucht. Nee, ze hebben hun kindje verwelkomd. Ja, dat was de kop in het... HLN.be stond een kindje voor de deur. Hallo, ben je kindje? En Cameron en Benji zeiden, ja, wees welgekomen. Verwelkom dat kindje. Het kindje heet trouwens Nautus. Dat zou wellicht heel erg goed kunnen zeilen. There

0: moet een van de beste tracks zijn die Borokov de laatste tijd gemaakt heeft. Het album is echt wel goed hoor. World War II is nu uit. En dit nummer heet The Hidden Hand featuring Tim van Hamel. Ook regelmatig hier op de playlist, dat is natuurlijk de groep Kregel. Stijn draait je ook misschien wel morgen. Dit is nog eens een nummer van Kregel uit 2020, meneer Meer.
1: De M-show.

0: eruit.
1: Goeie tekst ook. En dit is The Nightclub. Hele nieuwe band uit Gent. Met hun laatste single Blue Eyes. Er zit heel veel inktvis in de Noordzee. Ontzettend veel inktvis. 23% van de visvangst was inktvis. Er gebeuren dingen in de Noordzee die we niet begrijpen.

persoonlijke single is dit van de nightclub Blue Eyes. Er zit dus heel veel inktvis in de Noordzee. 23% van de visvangst vorig jaar was dus inktvis. Maar inktvis is niet één diersoort. Het is een soort van paraplu-naam, noemt men dat dan. Dus als het regent, doe je inktvis open. Ja, een paraplu-naam voor pijlinktvissen, octopussen en zeekatten. In Middelkerken dacht men zelfs dat er een bultrug walvis aangespoeld was. Maar dat was gewoon Jean-Marie de Dekker die een interview zat te geven aan de VRT. En een aantal van die inktvissen waren transmigranten. Ja, niks aan de hand. Hè. Dus gewoon de gang van zaken, zwemmen, verzuipen. U kent het wel. Nog meer Belgische producties, maar dan uit 1971. 55 jaar oud. Uit Antwerpen. De Pebbles.

De Pebbles uit 1971, Down at Kiki. Vintage rockmuziek, ja, dat mag je zeker wel zeggen. Met een zeer bijzonder einde, waar ik niet doorheen zal praten.

0: De M Show.
1: Ja, het is bijna 8 uur. Ja, de Michelinsterren werden vandaag ook uitgereikt. 139 sterren in België en Luxemburg. En dan vraag ik me af, wat krijgen die mensen eigenlijk? Krijgen die zo'n schattig bibendumventje om voor de deur te zetten? Ja, of autobanden om mee naar de markt te rijden? Ja, het is toch wel Michelin ook? Niemand zegt iets over Michelin zelf. Ik vind die restaurants zouden moeten verplicht worden om bij alles zwarte saus te geven. Ja, gemaakt van rubberen banden. Personeel verkleed in bibendum, altijd leuk. En de menu's gedrukt op een landkaart van Michelin.

0: En zo werd het vlotjes 9 uur. Dit was de M-show voor deze maandag 4 mei. Alles liep op wieltjes, helemaal Michelin. Goedenavond en tot volgende week.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet. Na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
4: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daarvoor al mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
3: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. In de auto zaten 7 passagiers. Een van hen vecht nog altijd voor zijn leven. De Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troje uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Renard op, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
3: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
3: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
2: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport, het parket van de voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
4: We Are Belgium, ja, dat behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
2: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord en nu dus wel. Zo wordt er bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen, vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen een staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen. Veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
3: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
2: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.
1: Music matters.

0: Y-O-U-M-E. I
1: Lee, Lee, Lee.